0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top. Jeroen en Koen.
6: Maar ik wil ook zo'n buurman die dan mijn gazon even meepakt.
7: Ja, ja, en doet een afwas ook, maar begint er maar aan.
6: Het omgekeerde is wel waar, natuurlijk. Top. Als je een auto aan het wassen bent, je kent dat wel. Mocht de mijnen ook doen. Ja, ja.

0: Oei, oei, ze gaat het niet halen, jongens.
1: I'm not gonna make it alone.
0: Not gonna make it alone. Dat is een noodkreet die we hier krijgen.
2: Jeroen en Koen.
0: Staan paraat om je gezelschap te houden de komende uren.
1: Ja, of hoe heet dat mens?
0: Dat mens heet...
1: Ellen Walker, Eva Max.
0: Eva Max.
1: Misschien moet ze een goudvis kopen. Ja, want dan is ze niet meer alleen.
0: En
1: dan
0: veel
1: gaat
0: liefde
1: ze,
0: van.
1: Ja, en dan gaat ze het wel maken in het leven.
0: Amai.
1: En dan heeft ze niet zo momentjes dat ze alleen zit in de zetel. Dan kan ze naar die goudvis kijken. En die goudvis kan terugkijken. En voilà. Zo samen gezellig naar tv
0: voor
1: kijken.
0: Praktische oplossingen. Blijf ons volgen.
1: Maar ja.
0: Ik krijg hier heel veel over water binnen. Plots valt mij op. Ik heb hier al een berichtje gekregen van Tom. Ja, ze zijn er vroeg bij, hoor. Om mijn collega's die aan het werk zijn in de gietende regen te steunen, wil die It's Raining Man horen. Hij had dus ook al BVV'tje. En de Mitch die zegt ook al zoiets.
3: Goedemorgen heren, welkom op deze waterachtige woensdag.
0: Een waterachtige woensdag? Ik moet zeggen, hier bij ons is het droog. Dus het is niet overal, zeker niet.
1: En ik wist ook niet dat wij de opdracht hadden gegeven om het BVV'tje te beginnen aanvragen.
0: Ah.
1: Ja, ik zal het dan maar zeggen, ik heb slecht geslapen.
0: Ja,
1: ja maar nee, ik heb eigenlijk niet geslapen.
0: Oei,
1: dus het is maar dat je twee... Ja, wachten op de slaap, maar zo de insomnia. Zo, een classic insomnia. Dus ik heb
0: daar regelmatig over de laatste tijd, hè, collega.
1: Niet beginnen, hè.
0: Ja. Ja, het valt mij op.
1: Ja, kijk.
0: Moet ik mij zorgen maken?
1: Wel ja dus, hè, want ik heb slecht geslapen.
0: Ja.
1: Dus allee, pas op.
0: Wij moeten ons zorgen maken over onszelf, want hij heeft slecht geslapen.
1: Allee, pas op, ik wil daar geen spel van maken en je gaat er niet te veel last van hebben. Maar ik zou toch willen dat je mij de komende vijf minuten even mijn rust laat.
0: Oh, maar dat is geen probleem. Maar jij dan ook, hè?
1: Ah ja.
0: Gelijk oversteken.
1: Ja, nee, dat is goed.
0: Ondanks alles een goede morgen, denk ik.

0: Ook niet goed geslapen, blijkbaar, die Kygo. Ja, dat kun je nou niet echt vriendelijk noemen, hè. Save my love for somebody else. Bol het af, met andere woorden. Ja, dat is toch zo.
1: Oh, gezellig. Hou ik wel van.
0: Ja. Ah, maai, maai, maai. Woensdag 3 juni is het vandaag. En dus regenachtig hier en daar. We krijgen zelfs al foto's van mooie regenbogen door. Ja,
1: oh, dat, boeiend die, om foto's door te sturen op de radio, vind ik.
0: Ja, jij gaat niks goed vinden.
1: Ja,
0: van,
1: ja, ja, nee.
0: Trekt u niet aan. Wij appreciëren de moeite die je doet. Maar mijn collega die staat er even niet voor open. Dus ja, kijk.
1: Mooi toch zo'n foto?
0: Ja, hij is aan
1: het
0: draaien.
1: Nee, het is sarcasme. Maar dat is twee man die dat kan zien. Ik bedoel, de gewone luisteraar die denkt, ja, wat heb ik daar nu aan? Aan een foto,
0: ja,
1: iemand anders.
0: Waar.
1: Maar goed,
0: allee,
1: we zullen het mooi duiden wat er dan binnenkomt.
0: Er is dus een foto met regenboog. En je hebt ervan genoten, hè?
1: Dat hebben we nog nooit gezien. Een foto van een regenboog. Sorry, ik ga
0: het
1: niet meer doen.
0: Ik heb het gevoel dat er met jou, en nog minder dan anders bedoel ik dan, vandaag niks aan te vangen vallen.
1: Die heeft iemand een verzoekje gedaan, omdat je nog zei van, amai, die mindere nachten, die insomnia, dat is niet de eerste keer, hè.
0: Nee.
1: Alessandro, die komt hier met een geweldige suggestie. Fakeless met insomnia.
0: Hoe komt
1: maar,
0: het erop?
1: Maar waar blijven ze toch halen? Dat is ongelooflijk.
0: Kom jongens, zet u eens even in de hoek.
1: Nee, het is weg. Het is weg.
0: Het is uit.
1: Oh, het is uit.
0: We zijn er vanaf.
1: Ja!
0: La la la. Mood swings, dat moeten we toch eens opzoeken.
1: Maanstonden, zwangerschap.
0: Ja. Wel een afspraak met de gynaecoloog?
1: Wel, nee, nog niet.
0: Het is nodig hoor.

0: groot feest, ja ja. La, la, la, la, la, la. Mooie tekst. Het is er toch nog niet helemaal uit, hoor.
1: Maar dat zou jij ook nog kunnen gezegd hebben in normale toestand.
0: Ja, dat is waar. Ja. Bij mij is dat gewoon woensdag. Ja, nee. Rapture van IO. Ja, we gaan stilaan richting een officieel BVV'tje, toch?
2: Het BVV'tje. Ja. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Want het is belachelijk vroeg en we moeten op een goede manier aan de dag beginnen. Dat is zo'n beetje de filosofie achter het BVV'tje. En dat mogen jullie kiezen. Ja, en ik heb er eentje uitgepikt, maar ik ben er nog niet helemaal uit, want het is Christophe die afkomt met Tainted Love. Maar nu weet ik niet welke versie hij bedoelt natuurlijk. Hè. Is het het origineel uit de jaren 80?
1: Nee.
0: Want BVV-gewijs zou dat zomaar eens kunnen. Of moeten we de versie van Mel Kink bovenhalen?
1: Het leuke is, we gaan het hem gewoon vragen, want ik heb hem opgebeld.
0: Ah, dat is
1: hallo.
0: Goed. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Is het Christophe zelf?
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg, je hebt niet geantwoord op mijn vriendelijke vraag of het origineel dan moeten draaien of die versie van Mel Kink.
3: Oi. Nee, liefst origineel, dat is best wel
1: hoog. Wat origineel? Dat is toch niet zo echt top, maar goed.
0: Oh, dat is die mensen zijn probleem, dat is ons probleem
1: eigenlijk. Nee, maar ik wil gewoon even polsen wat zijn muzieksmaak is. En dus Mel Kink, dat vind je niet goed dan?
3: Jawel, zeker wel, maar ik vind de originele versie van, ik hou van de klassiekers en van de... Van de mooie softcell, ja.
1: Is dat je definitieve antwoord?
0: Ja! Het origineel. Goed, Christophe. Goedemorgen nog.
3: Yo.
1: Salukes.
0: Yo. Niet goed wakker, denk ik.
1: Ja, maar ik snap het wel.
0: Niet te veel lastige vragen stellen.

0: koud, maar zo klinkt het niet, dat moet je kunnen. Dat kon Softcell uit 81 is dit al. En je hoorde dus het origineel als BVV'tje van Tainted Love.
1: Ze hebben net van Joe gebeld om te vragen of we hun nummer kunnen terugsturen. Ja. En ook luisteraar.
2: Even,
0: Wie heeft gebeld?
1: Joe.
2: Ik ken die niet.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Goeie, wacht hè.
4: Rustig, Sian.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Voilà, want een mars per dag houdt je aan de slag. Dat was Bruno Mars en I Just Might.
1: Nieuws van de dag.
0: Een idee waar dat vandaan kwam?
2: Ik was niet aan het luisteren eigenlijk.
0: Okay. Boeiend, tof.
2: Nee. Ik zat al met mijn hoofd bij het nieuws van de dag. Ik was in mijn hoofd al de krantenkop aan. Maar kan je het nog eens zeggen?
0: Ik heb het plaatje afgekondigd als... Want een mars per dag houdt je aan de slag.
2: En wat was de vraag?
0: Herken je dat?
3: Nee.
0: Een mars per dag houdt je aan de slag? Nee.
2: Is dat een...
0: Dat is een oude reclameslogan.
2: Ah, ja.
0: Ja. Die je niet kent.
2: Ik
0: zal even jouw rol...
2: geef even met een tekst als je wilt.
0: Ik kom dan af en toe af met iets uit het verleden.
2: Juist,
0: jij natuurlijk
2: juist. Niet, ja. En dan, waar komde jij nog mee af? Ja, zeg, waar komde jij nog?
0: Nee, want jij weet totaal niet waar dat vandaan komt. En dan zeg ik jou dat. En is dat echt waar? En bon, goed, afgesloten. En dan gaan we nu naar het nieuws
2: van de dag. Dus nieuws van de dag.
0: Ja.
2: Dat ik dus al een beetje aan het lezen was in mijn hoofd.
0: Maar nu zijn we benieuwd hoor, als je je zo voorbereid hebt.
2: Dat snap ik. Ja. Het laatste nieuws komt vandaag. En ik denk dat we mogen zeggen dat het goed nieuws is. Want de bank moet slachtoffers phishing meteen terugbetalen.
0: Ja. Ik was niet aan het luisteren. Het nieuwsblad. Scholen klagen gebrekkig leerlingenvervoer aan na ongeval.
2: En dan de Gazet van Antwerpen er is bij halen. Ook Vlaanderen kampt met een miljarden tekort.
0: Oei. Het Belang van Limburg heeft het over een cruciale deal. Het gaat over de helihaven. Dat speelt zich af in de gemeente Houthalen-Helchteren, even terloops. Die stopt voor de Noord-Zuidverbinding blijkbaar.
2: De Tijd, die zijn nu ook net bijgekomen, want ondernemers naar grondwettelijk hof tegen de meerwaardebelasting.
0: Daar is het laatste woord inderdaad blijkbaar nog niet over gezegd. En dan nog, de Standaard, voor tweede keer in 3 jaar probeert Europa de chipindustrie een boost te geven. Nee, het gaat niet over die chips, voor alle duidelijkheid.
2: Spijtig.
0: Ja, eigenlijk wel.

0: één vraag die is al beantwoord natuurlijk. Was het nieuw? Het zal wel zijn. One question van Clooney.
1: En ook enkel nieuwe files op deze woensdagochtend. Je staat aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke. Een tiental minuten en dan 15 minuten op de E40 tussen Boutersum en Haasrode. Is ook een ongeval gebeurd, dus uitkijken. 20 minuten...
0: Precies sprookje aan het voorlezen.
1: 20 minuten ook aanschuiven tussen Aalst en Ternat. Moet je op dit ogenblik 20 minuten bijtellen.
0: En er was eens een autostrade en die strekte zich helemaal uit van het verre Limburg naar het stedelijke Antwerpen. En ze noemden die de E313, beste kindjes. Ja. En daar sta je ook 10 minuten aan te schuiven op dit moment. Vanaf Massenhoven.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness.

0: Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: kijk, zo kan het dus ook, hè. Mensen die met het juiste been uit bed gestapt zijn en openstaan voor schoonheid. So much beauty around us. Lost frequencies. Maar zoals gezegd, het kan ook anders. Niet waar, collega?
1: Niemand heeft daar toch last van vandaag, denk ik.
0: Van jouw slecht humeur?
2: Nee, ik heb me even kwaad gemaakt aan het begin. Nee. Maar dat is alles. En
0: dat is al gepasseerd.
1: Dat is er even uitgekomen. En voilà, de ontlasting is... Nee, niet de ontlasting. Nee, niet de ontlasting. Nee, de ontlading. Anders. De ontlading, denk ik.
0: Ontlading even af.
1: Ja. Nee, geen ontlasting. Dat is al geweest. Nee, dat, ook, dat, nee, geweest? Dat is zelf ook niet geweest.
0: Boeiend. Zometeen doen we weer top delivery. Het is te zeggen, de code van vandaag gaan we samenstellen. Als je de vorige bijdag hebt geluisterd, heb je gehoord dat we al de bingo-trommel van de bomma hebben bovengehaald. Hoe hebben we het de eerste dag ook weer gedaan? Dat ik het al niet meer weet.
1: Dat was met het wheel. The Wheel of Fortune.
0: Ah, the Wheel of Fortune. Just, ja, een online toeltje. Maar we hebben onszelf weer wat aangedaan, want we hebben ons voorgenomen om dat samenstellen van de code elke dag op een andere manier te doen.
1: En dat zal vandaag gebeuren met jou, jij, ja, de luisteraar.
0: Het is met participatie.
1: Helemaal. Ja. En ik kan je al vertellen dat je ons telefoonnummer zal nodig hebben.
0: Ah, ja, okay.
1: Dus dat kan je misschien al even in de gsm zetten of zo.
0: Ja, nu, voor degenen die ons nummer niet in de gsm hebben staan, programmeer het. Niet alleen voor nu, maar ook voor later. Dat kan nog eens van pas komen. Dus dat is 078 05 12 12. Niet nu al bellen. We zullen het straks wel uitleggen.
1: Wacht, zeg dan nog eens. Ben nog aan,
0: dus 078 05 12 12. Is misschien gemakkelijker als ik het gewoon even opzom.
1: Ah, spel het is.
0: Ja, ik zal het even spellen, ja. Dat is niet spellen, dat is wat. 078 05 12 12. Dat is niet de code, voor alle duidelijkheid.
1: Nee.
0: Dat is het telefoonnummer dat je straks gaat nodig hebben.
1: Want jij gaat mee de code bepalen.
0: Ja.
1: Nee, nog niet, hè.
0: Ze zijn al aan het bellen, hè.
1: Allee. Eh, wel, wat heb ik gezegd?
0: Het is gaan lopen.
1: Ja, lopen.
0: Terecht.
1: Ja.
0: Dus straks. Zijn nu is kalm.
1: Ja.
0: Eerst nog een plaatje.
1: Don't call me baby.
0: Ja, voilà. Nog niet bellen.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mo, van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filiersdreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: Modu van.
3: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, kom in het zakslimmer.

0: Ze hebben elkaar gevonden hoor. Reggie en Laura Tesoro.
1: Ze is ook een beetje afgevallen, Laura Tesoro, na vorige week met die een appendix.
0: Ze heeft in spoed een tijdje doorgebracht.
1: Ja, is zo'n appendix, denk dat toch 150 gram is. Ik zou het even moeten uit.
0: Ja, voilà. Het gaat weer helemaal goed. Bound to be.
2: Top delivery.
0: Ja, daar gaan we ons stilletjes aan moeten op concentreren. Onze koerier die is al onderweg, zeggen bronnen mij. De vraag is naar waar, dat gaan we straks ontdekken. Maar we moeten eerst nog een code samenstellen. En zoals je weet, proberen we dat, dat heb ik dan net verklapt, elke dag een beetje op een andere manier te doen.
1: En vandaag is de dag dat we jullie hulp gaan inschakelen. En het enige wat jij daarvoor hoeft te doen op dit ogenblik is 078-05-1212 in je gsm te steken en te bellen. We gaan je gewoon een heel eenvoudige vraag stellen.
0: Ja, absoluut. Ja. Goedemorgen, wie is de eerste sympathieke kandidaat?
3: Steven.
0: Ik heb het niet begrepen, nog eens.
3: Steven.
0: Erwin.
1: Steven.
3: Ja.
0: Mark.
3: Ja, ja.
1: Jean-Pierre.
0: Maakt niet uit.
1: Een cijfer tussen 0 en 9.
3: 7.
0: 7. Dankjewel voor je sympathieke bijdrage. Tweede telefoontje. Met wie?
4: Met Juri.
0: Hé, hey, Juri. Zeg eens een nummer tussen 0 en 9.
4: 4.
0: 4. Dankjewel. Prettige dag. En de derde, dat is...
5: Kevin.
0: Kevin?
1: Kevin, ja.
0: Ja, Kevin. Jij hebt de zware verantwoordelijkheid om het laatste nummer van onze code te bepalen. Cijfer tussen 0 en 9.
5: Neem dan de 9.
0: We gaan de 9 nemen, jong. Dat is zeker dat.
2: De code van vandaag is...
0: We hebben die samengesteld met 3 sympathieke kandidaten, waarvan ik de naam niet kan herhalen. Maar goed, ze weten over wie het gaat. En de code van vandaag is dus...
1: 7.
0: Ja.
1: 4. 9.
0: Voilà.
1: Dat is het. En dankjewel allemaal om deel te nemen.
0: Voilà,
1: ah, voor de duidelijkheid, jullie hebben niks gewonnen of zo.
0: Nee,
1: het was gewoon even om...
0: Nee. Nou, ja, kijk, ze hebben bijgedragen aan het geheel.
1: Nee, maar misschien waren er sommige mensen die dachten van, ik ga ook kunnen meedoen. Nee.
0: Ja, dat kan altijd als je kandidaat stelt. Ja, voilà. Ja, maar code 749 dus.

0: David Guetta en Sia en Flying Titanium. Ben jij ooit bedrogen door oplichters? Dan is er eigenlijk goed nieuws vandaag. Ja, zeg het maar.
1: Het nieuws van de dag.
0: Want er is een rechtbank in Antwerpen en die heeft afgelopen week een bank veroordeeld tot de onmiddellijke terugbetaling van een paar slachtoffers van phishing. En daardoor krijgt een echtpaar 50.000 euro teruggestort die ze dus was kwijtgeraakt door een valse bankmedewerker. Nu, op zich is dat ene feit niet zo belangrijk, maar het feit dat de rechtbank dus een uitspraak doet, schept, zoals dat dan heet, een precedent.
2: In het verleden was het vaak zo dat ze weinig deden. Er zijn heel veel verhalen naar boven gekomen de afgelopen maanden dat mensen zoiets meemaakten en dat ze zelf, ook toegegeven, een beetje in de fout zijn gegaan.
0: Maar daar baseren ze zich dus op. De rechter heeft gezegd dat een vermoeden van, en hier komt het, grove nalatigheid, dat is dan wat ze altijd inroepen, dat de bank niet van onmiddellijke terugbetaling ontslaat. Dus even opletten. Het is niet zo dat, omdat je dus nu, als je in aanraking komt met phishing, dat je dat geld onmiddellijk terugkrijgt, dat daarmee de zaak afgehandeld is. Dus het precedent is nu dat de bank verplicht is om jou terug te storten, maar nadien kan ze dan wel opnieuw die grove nalatigheid inroepen en proberen om het geld terug te vorderen. Het is dus zo dat ze het wel moeten teruggeven, maar daarna zonder twijfel een poging gaan doen om alsnog te bewijzen dat jij in de fout bent gegaan.
2: Dat geld komt uit hun zak. Ik dacht effectief dat ze de overschrijving of wat je dan ook nog kunnen tegenhouden en dat dan gewoon terugstorten.
0: Ja, maar goed, als het al te laat is natuurlijk, dan
2: schieten ze het even voor.
0: Absoluut. Ja, als het al weg is, dan. Maar dan zijn ze dus nu verplicht om het terug te betalen. Maar nadien kunnen ze natuurlijk wel zeggen, ja maar, momentje, meneer of mevrouw is wel grove nalatigheid, kunnen we dan in het spel roepen. Zeer nalatig geweest, alleen een beetje stom en zo, en je had het kunnen zien, enzovoort, enzovoort. En wat je ook allemaal dan in het leven roept om te kunnen bewijzen dat zij eigenlijk in de fout gegaan zijn.
2: Dus eigenlijk, als de bank dan heeft terugbetaald, kan je niet zeggen, kom, ik begin dat geld uit te geven.
0: Want case closed. Ja,
2: want de kans dat je het terug gaat moeten betalen is niet onbestaan.
0: Inderdaad. En dus aangezien dat nog altijd kan, zou ik inderdaad, zelfs als je terugbetaald bent, toch een beetje opletten, want de zaak is dus nog niet afgehandeld. Voilà. Maar het is een precedent, want wat gebeurde er vroeger? De bank vertikte het om terug te betalen en dan moest jij bewijzen dat je niet grof nalatig geweest was. Beetje een omgekeerde wereld, maar het komt uiteindelijk een beetje op hetzelfde neer.
2: En langs de andere kant, de bank moet aan onze kant staan, toch?
0: Ja.
2: Wij zijn de klant en niet de dader en wij zijn het slachtoffer.
0: Maar de bank gaat ook zeggen, we zijn geen bank, hè? Ah ja, nee, wacht.
2: Jawel.
0: Ja, maar dit wel.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoopman!
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Dit is Stop!
8: 7 uur geweest.
9: En Fraukje die gooit haar nieuwslijntje uit. Want het gaat over phishing deze ochtend. Dag Fraukje, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is beslist op een rechtszaak in Antwerpen. De zaak draaide rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. Ze eisten dat geld terug van hun bank, maar die weigert dat omdat ze zeer nalatig waren door het geld over te schrijven naar een oplichter. Maar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft de bank nu ongelijk gegeven. Want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten en pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen als het denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven. Want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Op Brussels Airport werden gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt. In Charleroi bijna 40. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuw digitaal controlecentrum. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. Iran bestookte afgelopen nacht Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger kon de aanval naar eigen zeggen wel afwenden en reageerde op zijn beurt met aanvallen op schepen die naar de Iraanse havens wilden varen. Onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. Op maandag 15 juni spelen de Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.
8: En dan gaan we eens kijken hoe het staat met de ochtendfiles.
9: Want is aanschuiven naar Brussel op de E40 tussen Boutersum en Haasrode 15 minuten bijtellen. 25 minuten naar Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Maar in de andere richting, dat is richting Gent, tussen Groot-Bijgaarden en Ternat, doen ze ook mee met 25 minuten.
8: En dan hebben we er eentje in het Antwerpse, dat is op de E313. Dat zal niemand verbazen. Vanaf Massenhoven een kwartier extra.
7: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
8: Die ga je dus gezelschap houden. Heb ik al eens eerder laten vallen vandaag. Maar het is opnieuw nodig, want er is hier iemand scared to be lonely.
9: Oh.
8: Ja,

0: maag moet je niet bang zijn. Maakt geen indruk. Oké. Okay. Dua Lipa en Martin Garrix. En het heet...
1: Top Delivery.
0: Yes, yes, yes. De delivery boy is alweer onderweg.
2: Wij gaan deze ochtend een pakketje laten leveren tussen 7 en 8. Met daarin de gouden tankkaart. Het was een beetje spannend gisteren, want zouden we vandaag voor 2000 euro spelen of niet? Het antwoord is nee geworden, omdat gisteren alsnog de gouden tankkaart werd uitgedeeld bij collega Bram van Hee. Dus spelen we vandaag voor 1000 euro.
0: Wat natuurlijk ook een fantastische prijs is, daar zijn we het allemaal over eens. We gaan al even overschakelen naar de plaats waar onze Louis, ook bekend als Delivery Boy, zich bevindt. Louis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Wat ik mij afvroeg, ik zag gisteren dan, ja, ik ben zodanig met het spelletje bezig toen ik naar huis reed, zag ik een van jouw collega's, mag ik dan nu wel zeggen, okay, een pakje leveren. Die hebben zo'n veiligheidshesje aan. Ik denk dat dat verplicht is voor die gasten. Heb jij je ook al ingeleefd in je nieuwe rol?
3: Oei, ik wist niet dat dat verplicht was. Ja, ik heb voor alle duidelijkheid geen veiligheidsvestje aan. Wat ik wel aan heb, is een bodycam. Want je weet nooit natuurlijk wie er met dat pakketje gaat lopen.
0: Bodycam. Voilà.
2: En een bodycam, dat is toch voor als er achteraf discussie is en zo.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, fotofinish en zo van die dingen. Want het is ook met tijd.
0: Ja, maar gisteren was het fotofinish toestand, hè?
3: Klopt, het kwam op elke enkele seconde uit. Dus het was heel spannend gisteren.
2: Dus willen wij weten op welke locatie bevind jij je vandaag? We weten dat je het niet gaat zeggen, maar je gaat ons toch iets van info moeten geven.
3: Ja, ik zie de zee. Allee, ja, misschien een beetje anders. Ik zie water die naar de zee stroomt.
0: Je ziet water dat naar de zee stroomt.
3: Ja, het is een soort rivier, waterweg. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven.
2: Maar daarom ben je dus niet aan de kust.
3: Ja, nee, dat niet per se. Maar goed, het water zal wel uiteindelijk naar de zee gaan, vermoed ik.
0: Ja. Maar ja, dat kan tot diep in Antwerpen zijn, ergens waar je dan zit. Hè?
2: Staat het water je aan de lippen, Louis?
3: Ja, voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet.
0: Dus nu moeten we onze aardrijkskundeboeken even bovenhalen. Welke stromen gaan allemaal naar de zee en welke niet? Ja, maar dat sluit al heel veel dingen uit. Ja?
2: Zeg, heel veel wind hoorde ik al in het voorgesprekje. Zou dat kunnen? Of was dat iets anders? Geluiden op dat...
3: Nee, het is hier redelijk winderig. Ik zie ook in de verte twee windmolens die toch redelijk snel draaien. Dus ja, er staat hier wel wind.
2: Dus we zitten in een landelijk industrieel gebied of zo?
3: Goh, landelijk. Ja, ze hebben hier land.
0: Ze hebben daar land. Oké, ja, daar is het.
2: Maar je zit niet in een grootstad, want dan zou er geen windmolen staan, toch?
3: Ja, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Ik ga het nog eventjes geheim blijven.
2: Oké. Okay. Right. Komt niet veel te weten, heb ik het gevoel vandaag.
0: Ja, waar is een tijd, als je liet vallen, er staan hier windmolens, dat eigenlijk maar een paar plekken kon zijn die een tijd is gepasseerd natuurlijk. Ze staan overal. Enfin, spannend. Heb jij wind, heb jij water? De Marie-Louise, sorry. Windmolens, hij is daar ergens in de buurt. Spannend.
1: De code van vandaag is...
0: Ja, die gaan we nog eens verklappen, want die hebben wij gezellig met z'n allen samengesteld. Dat heb je ook gehoord, Louis. Voor jou is dat heel belangrijk, want jij bent natuurlijk de man die de code instelt op de geheime kluis.
3: Klopt, klopt. En ik kan al vertellen, die code staat al correct ingesteld.
2: De code van vandaag is 7. Dus 7.
0: Ja, ja.
2: 4, dus met dat, ja. Ja. En 9.
0: En dat heb je dus als dusdanig ook ingesteld in de kluis?
3: Klopt, volledig.
0: Oké, fijn. Dan kunnen we straks leveren. Dat is over een paar momentjes. Blijf in de buurt, Louis.

0: paar mensen die wel opgelet hebben tijdens de aardrijkskundeles. Ik krijg hier binnen van Glenn. Het water van de lessen, en de lessen kennen wij, die hebben allemaal al
1: afgevaren.
0: Lessen en afvaren, dat zit altijd in dezelfde zin. Dus Glenn die schrijft, het water van de lessen komt uiteindelijk, na veel omwegen en gedoe.
2: Na veel vijven en zessen.
0: Ja, inderdaad, stuks, zeven. Komt die ook in de zee terecht. We zijn eruit. Hij staat aan de lessen. Geef het maar toe, Louis.
2: Want daar woont toch geen mens aan de lessen.
0: Hebben ze daar al windmolens aan de lessen? Of doen ze daar niet mee?
3: Ik heb nog geen kajakker gezien, dus ik weet niet of het de lessen is of niet. Ik vrees het niet eigenlijk.
0: Nee.
2: De lessen kunnen we schrappen. Allee, er zijn er nog een aantal mogelijkheden.
0: Ja, dat wel. Maar waar? Spannend. €1000, daar spelen we voor. De gouden tankkaart. Heb jij je ingeschreven? Dan zou ik zo stilletjes aan niet van achter in het huis zitten. Maar ik denk even terug aan onze kandidaat van gisteren. Die was aan het luisteren. Die had de code genoteerd. Die hoorde stemmen aan de deur. En nog deed ze de deur niet open. Maar dat was toch ongelooflijk eigenlijk.
2: Zometeen is het moment dat wij het signaal geven. Nu nog niet. Nu heb je nog tijd. Maar zometeen zeggen wij dus dat het pakketje is geleverd. En vanaf dan heb jij 5 minuten de tijd. Je moet niet wachten tot op het einde.
0: Nee.
2: Ga dan meteen naar de voordeur.
0: Ik snap dat je het spannend wil maken. Ja. Maar dat is niet nodig.
2: Dus,
0: maar we hebben dingetjes uit het reglement nodig gehad. Die dat er gewoon standaard in. Staan die we niet verwacht hadden nodig te hebben. Dus, en het reglement zegt dat je niet alleen de voordeur moet open doen, je moet ook die code dus ingegeven hebben. De doos moet open zijn binnen de tijd.
2: En ja, een beetje zenuwachtig zijn en een code ingeven, dat kan al wel eens wat tijd in beslag nemen.
0: Ja, dus wacht niet tot het laatste moment.
2: Nee.
0: We gaan nu allemaal samen, als je ingeschreven hebt, al vrolijk naar de voordeur misschien.
2: Wacht nog even.
0: Mag de deur eigenlijk opengaan voor het bakje geleverd is? Dat is ook iets uit het
2: reglement. Gedisqualificeerd.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus deur niet open of garagepoort voor het geleverd is. Juist, hè?
3: Zou raar zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Weten we dan ook weer. Niet te rap willen zijn.
2: Nee.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Familie van de Weerwolf blijkbaar. Kato en John en Turn the Lights Off.
1: Top delivery.
0: En hou je deur voorlopig nog dicht. Staat in het reglement. Mag niet opengaan tot het pakje geleverd is.
2: Ja, er was al een vraag binnengekomen, dacht ik, van iemand, hè, van Sven.
0: Ja?
2: Sven die wou weten of hij de achterdeuren al mag opendoen.
0: Ja, het is een beetje doef in huis.
2: Wel, ik heb het achterpoortje gecheckt in het reglement en het is wel degelijk. Allee, ze mogen de achterdeur openzetten, ja? Maar nog niet naar buiten gaan.
0: Allee, niet naar buiten gaan.
2: Niet naar buiten gaan, hè. We hadden nu in doog, hè.
0: Want die koerier, houd hem in doog. Voor je het weet staat hij aan de achterdeur te leveren. Je zou durven, hè, Louis?
3: Ik zou zeker even vast durven, ja.
2: Ja, al zegt het reglement wel, excuses dat ik altijd moet tussenkomen met dat reglement, maar ja. We leveren aan de voordeur.
0: Ah, oké. Okay.
2: Nooit aan de achterdeur.
0: Goed, dus gewoon ben jij ter hoogte van een huis waar je duidelijk kan zien wat de voor- en de achterdeur is?
3: Ja, ik denk het wel, maar ik zit voorlopig nog op een hurkje achter een struik, zodanig dat ze me nog niet kunnen zien.
0: Oké.
2: Een verdacht individu gezien, daar komt de plaatselijke combi ook aangesneld.
0: Ja,
2: zou kunnen,
0: hè. Ja, doet u eigen wat aan. Goed, maar ja, ik denk dat wij zo stilaan tot de levering kunnen overgaan.
3: Oké, dat is goed. Dan ga ik nu de laatste meters richting het huis inzetten.
0: Amai.
3: Het is nog een vijftal meter.
0: Ja.
3: En dan kan ik zeggen dat het pakketje nu geleverd is.
0: Yes, de tijd is gestart. 5 minuten vanaf nu heeft onze kandidaat, die dus woont in een buurt met water en windmolens, de tijd om de deur te openen en de code in te geven.
2: Dit is het ogenblik dat Vlaanderen massaal een spurtje inzet naar de voordeur. Omdat jij denkt, het kan niet anders, dat het pakketje aan jouw voordeur staat.
0: Even luisteren. Soms gaat het snel.
3: Ik zie voorlopig nog niemand hier. Ik kan wel een beetje binnenkijken in het huis. Ik zie ook niemand echt. Dus wie weet zitten ze nog boven in de badkamer of zijn ze nog aan het slapen?
0: Vooral duidelijkheid als je aan het luisteren bent. We bellen niet aan. Het pakje staat voor de deur. En jij moet dat nu gewoon in ontvangst nemen.
2: Ja, wij zeggen tenminste dat we niet aanbellen.
3: Oh, ik zie hier een voordeur opengaan. Maar ik weet niet of de persoon weet wat ze moet doen of niet. Weet je de code... Weet je de code van het kistje vandaag?
4: Oh, nee.
3: De persoon weet de code niet.
0: Oh, meende het.
3: Maar ik denk dat er wel nog enkele minuten tijd zijn.
2: Ja, ja, we hebben tijd. We hebben nog,
3: je hebt nog enkele minuten de tijd om de code te achterhalen op een of andere manier.
4: Mag ik mijn gsm gaan halen?
3: Tuurlijk, alles
0: ja,
3: mag.
0: Ja, bel naar
2: ga mee binnen, Louis. Ga mee binnen.
0: Ja, ja, ja. Kom aan, actie nu. Want ja, niemand heeft gezegd dat je dat is niet aan een hulplijn
2: mag vragen
0: of zo, natuurlijk. Nee. Oh, we gaan even erbij
3: binnen,
0: blijven.
3: In het huis.
0: Oh, meneer is al binnen in het huis.
2: Kijk,
0: het
2: is in de frigo.
0: Pak een koffietje, Louis. Hoeveel tijd hebben we nog?
2: Even kijken. 2 minuten en een half.
0: Oké.
3: Kijk, ik was de persoon eventjes kwijt. Ja, ik heb die ondertussen al teruggevonden. Goed, ik zal het kistje hier op tafel zetten. Er wordt momenteel gebeld.
2: Ja. Zijn de mensen aan het ontbijten of zo staat hij op de menu?
4: Oh nee, en nog niet geluisterd. Ze staan voor de deur.
0: Wie kan haar helpen?
2: Ja, en het is ook niet verboden om een poging te doen om dat kistje open te krijgen.
0: Ja, ja, maar ja, goed, er zijn 999 mogelijkheden
2: maar
0: natuurlijk.
2: Ik kan toch maar een poging doen?
0: Ja, dat is waar.
2: Louis, wat speelt zich daar nu af?
3: Ja, momenteel hangt ze nog altijd aan de telefoon. Ik vermoed dat haar vriend ook niet weet wat de code is.
0: Ah, jee.
3: Er wordt een klein beetje zenuwachtig gelachen. Hoeveel minuten zijn er nog?
0: 2. Minder dan 2.
2: Twee minuten. Nee, het is niet waar. 2 minuten en een half.
0: Ah, sorry.
3: Twee minuten en een half. Oké, goed. Ze doen hier nog verwoede pogingen om toch nog op een of andere manier aan de code te geraken. Nog een tweede hulplijn wordt ook al ingeschakeld. Dus ik weet niet of we er op tijd gaan geraken of niet.
2: Hebben we een naam? Dat maakt het sterk gemakkelijk, hè, Louis.
3: Ik ga het even vragen. Wat is jouw naam?
4: Esther.
2: Ah, Esther.
3: Esther is de naam.
0: Heeft Esther vrienden of vriendinnen die haar kunnen helpen, die haar stem nu herkennen en die zeggen we gaan Esther nu bellen met de juiste code?
3: Ja, het is nu wel het moment. Ja. Ze hangt al aan de telefoon, dus misschien als je een bezetlijn krijgt, nog eens opnieuw proberen. Want ze is nog altijd in gesprek met haar vriend, die op een of andere manier aan het achterhalen is wat de code is.
0: Ja, dat is...
2: Sven komt met een voorstel. Ik weet de code, ze kan mij bellen, dan kunnen we delen.
3: Oké, goed. Ik leg het hier even voor. Sven wil gerust de kaart delen als je de code krijgt van hem. Sven, ja, ze vraagt wie? Sven, ja, wie is Sven?
2: Ja, dat is Sven, hè, ja, dat is Sven.
3: De Sven.
2: De luisteraars willen Esther steunen, dat is het verhaal.
0: Ja, dat wel, dat wel, dat wel.
2: Gaan we blijven wachten? Of
0: ja, ja, maar ja, kijk, hoeveel tijd is er nog?
2: 1,5 minuut.
0: Oh ja.
3: Kunnen we anders haar telefoonnummer

0: Ah, mijn telefoonnummer is 0477-28-09-15. Dankjewel allemaal.
1: Zeg het nog eens, je hebt nog 40 seconden, Esther. Nog 40 seconden.
0: 0477-28-09-15. Dankjewel.
1: Nog een halve minuut, beste mensen.
2: Nog een halve minuut.
1: Het kan.
2: Ze krijgt dat telefoon. Ze krijgt dat
1: telefoon. Ja, ze toch.
2: Je kan ook direct op het kistje proberen, Esther.
3: Ik heb 3 nummers nodig.
1: Haast 15 u. Seconden. Haast u.
3: Oké, ik ga.
1: En nog 10 seconden.
2: 10 seconden.
1: Nog 9. 8. 7. 6.
2: 7.
1: 5. 4. 3. 2. 1. En de tijd stopt.
2: Kistje is net open.
1: Over een fotofinish gesproken.
2: Hoe spannend was dat, Esther?
1: Was het binnen de tijd, Louis? Ja, want jij hoort ons aftellen, hè, je hoofdtelefoon.
2: Het was nog binnen de tijd dat de code zeker en vast juist was op het kistje.
1: Oh, en dankzij de hulp van een luisteraar.
0: Ja, klopt. Dank u wel voor degene die ik aan de lijn had. Super.
4: Mooi moment, toch? Wie had je aan de telefoon? Ik heb totaal geen idee.
0: Ik heb totaal geen idee.
4: Maar weet je ook wat je gewonnen hebt, lieve Esther? Jij wint de gouden tankkaart. 1000 euro mag jij uitgeven. Dikke proficiat.
0: Dank u wel. Met de dieselprijzen zal die nodig zijn.
1: Ja, zeker. Onze partner Esso zorgt ervoor dat jij zorgeloos kan tanken de komende maanden. Hoe schoon is dat, zeg?
0: Dank u wel. Ja. We hebben net een tweeling, dus die zijn 8 maanden. Dus die moeten ook naar veel afspraken. Dus dat komt supergoed uit.
1: Ja, is er al een babyborrel geweest?
0: Ja,
4: die spijtig. Heb ik al gehad. Maar goed, je kan nog altijd mensen nog uitnodigen die je bent vergeten of zo, ik zeg maar iets.
1: Ja, en ik vind ook bij het volgende familiefeestje dat je die man of vrouw die je aan de lijn had, toch ook moet uitnodigen dan op zijn minst.
0: Ah ja, dat is misschien nog een idee.
1: Ja,
0: binnenkort is mijn man jarig, die heeft mij in de steek gelaten. Dus.
1: Oké. Okay, ja.
4: Een familiedrama. Ja.
1: Veel plezier ermee.
0: Dankjewel.
4: Dag.
5: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso, altijd iets extra's.

0: was dat allemaal. Louis, hij vraagt, hey Esther, wat was de code nu? Maar dat is toch allemaal niet meer belangrijk, Louis. Die code is niet onze, Louis, voor alle duidelijkheid. Die code is gebruikt. Die code komt niet meer terug. En Esther heeft nu ook, wat is het, een paar honderd nieuwe vrienden op haar telefoon waar ze contact kan maken. Al die mensen die ter hulp schoten. Het is gewoon om te zien. Ja, echt waar. Wat een onwaarschijnlijke aflevering van Top Delivery. Snel even naar het verkeer om te bekomen.
1: Want je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. 20 minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Zitten we op de E40 langs de file. Vinden we op de E40 ook naar Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Moet je een half uur bijtellen, heeft te maken met een ongeval. En in de andere richting, dan richting Gent, ook een twintigtal minuten tussen Groot-Bijgaarde en Ternat.
0: Richting Antwerpen moet je aanschuiven op de E19. Vanaf Sint-Job in het Goor, 20 minuten erbij. Evenveel op de E313 vanaf Massenhoven. Ook problemen door een defect voertuig ter hoogte van Beveren richting Lillo, dat is de R2. En dan nog de E17, daar moet je een kwartiertje extra rekenen vanaf Haasdonk.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.

0: Traffic en Becky G en Story Papi. Ja, sorry aan al diegenen die niet gewonnen hebben, maar ja, goed. Jullie zijn ook massaal ter hulp geschoten, dus jullie gunden het. Wie was het? Esther ook om te winnen. Want ja, als je zoiets had van, als ze niet voor mijn deur staan, ja, dat is dan pech. En als ik dan nu niet bel, dan kent Esther de code niet. Enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Maar de mensen gunden het, Esther, duidelijk. Top Delivery. Onze leverancier, onze koerier, of hoe moet ik hem noemen, is ondertussen op de terugweg. Goedemorgen nog eens.
1: Een goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Want de meest gestelde vraag op dit moment is toch, waar was jij nu eigenlijk? Want laat ons eerlijk zijn, met dat water en die windmolens werden we niet veel wijzer van.
1: Ja, ik stond daar net aan de Schelde en ik ben dan verder gegaan naar Sint-Amans in de provincie Antwerpen.
0: Sint-Amans. Marikerk is bekend om zijn palingfeesten en zo.
2: En ze hebben ook daar een geweldig fort. Het fort van Liesele of Liesele?
0: Is dat niet Puurs? Dacht ik. Maar dat mag niet.
1: Ja, Puurs staat hier alleszins ook ergens aangeduid op een bordje. Maar het fort heb ik nog niet gezien.
0: Oh, okay. Ja. Ga even langs, Louis. Je hebt nu toch niks meer te doen. Dus nee, terug naar de studio en morgen terug leveren.
1: Yes, met plezier.
3: Dit is de top tune of the week.
4: Offenbach en Star Sailor. Forward to the floor.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
5: Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
5: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Zo met gevoel. Ze hebben niet gewoon van hen, hè. Normaal is dat party, party, boom, boom. Higher Place. We leren Dimmy en Mike eens op een heel andere manier kennen. Was zo schoon. Ja, met een beetje vertraging. Maar hij is flexibel in die dingen. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
2: Je hebt ook gezegd dat je het zelf in spanning hebt zitten volgen. Dus we hoeven niet uit te leggen dat we dus een beetje later zijn.
1: Ja, het was echt spannend. Het was leuk om te luisteren.
0: Dat is de bedoeling. Is het ook leuk om te luisteren naar het weerbericht vandaag? Dat zou wel eens kunnen tegenvallen, heb ik zo.
1: Nee. Tenzij je van buien houdt natuurlijk. Hè. Maar ik vrees dat dat bij de meesten niet het geval is. Nu, de laatste buien verlaten in de loop van de ochtend wel het land. Maar het regent wel nog altijd in de regio, ruime omgeving van Genk. Maar ook daar wordt het snel droger en verschijnen enkele zonnige momenten. Nu, dat droge intermezzo is wel van korte duur, want later vanmiddag verschijnen opnieuw buien met nog altijd kans op een donderklap. Staat vandaag ook een pittige wind. Enkel over de temperaturen valt niet echt te klagen. Bij 21 graden, dat is altijd nog iets hoger dan normaal voor begin juni.
0: Ja, maar moest er geen regen bij zijn, dan zou ik je meteen gelijk geven. Maar ja, dat is dus niet het geval.
1: Nee. Echt genieten kan je niet doen, hè, van die 1, 22 graden. En dat gaat ook morgen niet lukken, want ook morgen is het wisselvallig. Morgen vroeg is het wel op de meeste plaatsen droog met slechts één enkel buitje. Maar opnieuw komt die buienmolen helemaal op gang in de loop van de dag. En dan komen veel meer buien opzetten na de middag. En dat is meteen ook het weerbeeld voor vrijdag. Het wordt dan ook frisser. Vrijdag geen 20, 21 graden meer, maar eerder... 17, 18 graden. Zaterdag, dat is zelfs een beetje te weinig voor deze periode van het jaar. En dan zaterdag begint zonnig, maar eindigt met regen.
0: Ja. Dan gaan we ons herpakken, Erwin.
1: Goh, het is vroeg, hè, om dat nu al te zeggen. De meeste lange termijn voorspellingen duiden daar wel op, maar... Ja, ik moet het eerst zien en dan
0: geloven. Ja, dat hoor ik veel. dat is waar. Ja. Dus voorlopig wisselvalligheid ook vandaag. Dat is duidelijk. Dankjewel, Erwin.
1: Tot morgen.
0: Dag. Zal wel zijn.

0: En voor we dat allemaal massaal beginnen meezingen, die die, die die, die die. Misschien is het wel interessant om te weten wat we dan aan het zingen zijn. Wat betekent die die?
1: Kom op.
0: Ah, kom op.
2: Kom op.
0: Kom op.
2: Kom op.
0: Ja. Ja, gisteren was er al zo'n kom op momentje natuurlijk. Ik denk dat daar een brokje sportnieuws gaat van komen, want we hebben echt wel een goede beurt gemaakt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Precies 8 uur.
4: En mensen die nog een excuus zoeken om niet te moeten beginnen. Vrouwtje Kaljon, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Sporten wordt duurder. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door een wafelbak bijvoorbeeld of barbecue te organiseren of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is een uitspraak in de rechtbank van Antwerpen. De zaak draait rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. De bank weigerde om het geld terug te betalen omdat het koppel zeer nalatig was door het zelf over te schrijven naar een oplichter. De rechter heeft de bank ongelijk gegeven, want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten. En pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen, als ze denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven, want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuwe digitaal controlecentrum. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK-voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. En op maandag 15 juni spelen de Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.
3: En ons vrouwtje is ook aan het meeluisteren naar Top Delivery. Hè? Vertrouwen getankt, we hebben het wel gehoord. Mooi, mooi, mooi erin geslopen. Goed, hoe staat het bij die mensen die al getankt hebben en die hun benzine nu in de file aan het opgebruiken zijn?
4: Het lijkt in het Brusselse wel mee te vallen op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen tussen Stroombeek en Vilvoorde Koningslo op de binnenring van Brussel. Ook 15 minuten. En dan 20 minuten, maar dat is meteen de laatste tussen Aalst en Trenat.
3: Uitzonderlijke file op de E313, nee, niet richting Antwerpen, want dat zou niet uitzonderlijk zijn. Er staat er eentje tussen Tessenderlo en Beringen in de richting van het Klaverblad van Lummen. 20 minuten verlies je daar. Op diezelfde E313, voilà, daar zijn we ermee. Tussen Massenhoven en Wommelgem richting Antwerpen. 20 minuten extra. Klein half uur op de E19 momenteel vanaf Sint-Job in het Goor. En dan is er nog een iets langere dan gebruikelijk op de R2. Ter hoogte van Beveren richting Lillo verlies je een half uur momenteel.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En zometeen dus sport. Want dat is duurder geworden, hebben we ook net geleerd in het nieuws. Ja. En dan gaan we naar de afdeling mensen die daarmee lachen.

0: Het bewijs dat de disco helemaal nog niet weg is. Another en je hoort de Talk to You.
1: Topsport.
0: Ja, we hebben het over topsport inderdaad. Dat zijn die mensen die er dus mee lachen. Als je te horen krijgt dat je meer moet betalen om te sporten. Die worden ervoor betaald. Maar we hebben er nu gisteren wel plezier van gehad. Ik heb de match zelf niet gezien, dus ik moet zwijgen eigenlijk. Jij wel, zonder twijfel.
2: Ja, we gaan er samen eens doorgaan. Dus gisteren Kroatië-België. En dat is allemaal in het kader van de voorbereidingen voor het WK. Ja. Kroatië in het verleden toch niet zo'n gemakkelijke tegenstander geweest.
0: Nee.
2: En het heeft lang 0-1 gestaan voor de Belgen. Maar het is dan eigenlijk pas in de laatste minuut dat er alsnog een tweede doelpunt is bijgekomen. En dat van Romelu Lukaku, die ook op het einde is ingevallen. Want die zat op de bank. Ja, die moet een beetje
0: Die moet er nog
2: een beetje inkomen en zo. Ja, ja. Maar goed, dan zou je denken, die moet er nog wat inkomen. Die gaat het op het gemakske doen. Maar nee.
3: Heel slecht. Hans van Aken met de assist op Lukaku. Herkansing voor onze topschutter aller tijden. Lukaku, bam! Bam, bam, bam. Alsjeblieft.
2: Ja, ja. Dank u wel.
3: De eerste keer ging het ook stroef.
2: Romelu Lukaku scoorde dus in de 96e minuut. En dat was meteen ook de eindstand 0-2.
0: Clean sheet, mooi.
2: En dus tegen Kroatië. De algemene teneur blijft moeilijk om te zeggen na zo'n oefening in het land. Maar de algemene teneur is wel positief. We moeten nu niet denken dat we kampioen gaan worden. Maar,
0: zoals gezegd, Kroatië de vorige twee WK's, dat was halve finale en finale. Hè? Dus,
2: ja, ik weet het. Maar
0: gebruikelijke Janneke en Mieke.
2: Maar het was niet de ploeg. Het zijn niet de ploegen van destijds, ook bij de Duivels. Maar dus misschien kunnen we dat...
0: Daarover moeten wij dus ook niet te veel zeggen. Hè? Wij zijn ook niet de ploeg van weleer. Is het nu terug gouden generatiegevoel of valt er nogal tegen?
2: Zoals ik al zei, heel veel positieve punten. Maar als je het beste ooit al gehad hebt, is het moeilijk om dat terug te halen. Maar het zou ook dom zijn om altijd naar het verleden te blijven kijken.
0: Dat is waar.
2: En we rekenen dus op de nieuwe generatie in een mix met de gouden generatie. Zo nog een aantal overschotjes.
0: Ja. Overschotjes. Jonge gasten die zich willen bewijzen. Meestal loopt dat goed af. Hè?
2: En Tielemans heeft ook gescoord. Onze aanvoerder. Allee, komt, ziet er allemaal
0: eigenlijk de belangrijkste goal, hè? De eerste. Vind je niet?
2: De ban is gebroken.
0: Ja.
2: En Tielemans.
0: Dan ga je toch anders in die match staan als je 0-1 voor staat.
2: En als je denkt, ik wil de duiveltjes nog eens aan het werk zien. Het kan aanstaande zaterdag. Ja. Smiddags kan jou gaan kijken. En het is in eigen land te doen. Het is een beetje een uitzwaaienwedstrijd tegen...
0: En maandag vertrekken ze dan richting de States, zeker al, hè?
2: Ja. Ja. Maar dus, zaterdag tegen Tunesië... Uitzwaaien en met forfaitcijfers naar huis.
0: Ja, want Tunesië, dat is nu ook niet om te zeggen.
2: Wel, ik weet het niet, ja. Nee. Denk van niet, maar je moet altijd voorzichtig zijn. Het spel moet nog gespeeld worden.
0: Dat is zeker, het is echt een coach die spreekt hier. Terwijl iedereen zegt, pakken die in. Nee, voorzichtig zijn, tegenstander niet onderschatten. Ze dan solliciteren, hè, vriend?
2: Ja, maar ja, kijk.
0: Ja, dat maar dan begint hij te fluisteren. We gaan even terug naar de jaren 90, de tijd van de cd-singeltjes. Dat is maar een paar jaar eigenlijk dat een fenomeen geweest is. En dit was toen een veelverkocht exemplaar. The Future Breeze.

0: het in. Een hoop verwijten naar onze kop. Zeg, omdat ik geen goesting heb. Ja.
1: Mag ik deze dans van u?
0: Ja, eerst vriendelijk vragen. Ja. Inderdaad. Ja, meteen beginnen klagen. Je hebt het niet eens vriendelijk gevraagd.
1: Nee.
0: Ja, voilà. Daar is uw antwoord. Future Breeze, why don't you dance with me?
2: Vandaag is de dag dat...
0: Het is vandaag 3 juni en vandaag is de dag dat ik meteen van muziekje ga wisselen. Want vandaag is de dag dat wij de fiets van stal gaan halen. Ik heb wel de indruk, als we dat weerbericht van daarnet hoorden, dat de timing niet perfect is. Hè? Maar ja, goed, kijk, er valt niks tegen in te brengen. Dat is vandaag en dat zal vandaag zijn. Het is namelijk Wereldfietsdag.
1: Geweldige uitvinding, toch?
0: De fiets? Ja, zeker.
1: Ik moet toegeven, ik heb eigenlijk geen fiets.
0: Oh, je hebt geen fiets?
1: Nee.
0: Oei, cool.
1: Nee, ja, nee, en... Ik heb ook nooit het gevoel dat ik één nodig heb. En het zou ook belachelijk zijn om die te kopen om zo twee keer in de zomer...
0: Ben jij zo het type die naar de bakker rijdt, twee straten verder met een auto?
1: Ja. Ja. En ik voel me wel schuldig als ik het doe.
0: Ja.
1: Dus dat is al één stap. De tweede stap zou zijn om een fiets te kopen. Maar ja, ik zeg het, ik vind het niet zo efficiënt om te kopen.
0: Nee, maar het is zo gezellig als je dat dan zo eens kan doen. Zo van...
3: Fietsen op de heide, ver van iedereen.
0: Nou, de bakker.
3: Fietsen met z'n beiden.
0: Maar dan moet al twee fietsen.
3: Jij en ik alleen.
0: Ja, voilà.
1: Nou, ik pak wel de notto. Nee.
3: Ons op onze rij.
0: Ja, het is al lang goed. Het is fietsdag vandaag. Ik heb wel de indruk dat er de laatste tijd meer en meer aandacht wordt besteed aan het fietsbeleid. Het is een gevoel, hè. Zo betere fietspaden. Tegenwoordig zie je ook zo van die tellers staan. Van, er zijn hier vandaag al zoveel fietsers gepasseerd. Dat zie je meer en meer opduiken. En zo van die fietssnelwegen ook en zo.
1: Maar jij hebt mij onlangs nog toevertrouwd dat je met de fiets... want we hadden zo ooit een boekje gekocht dat je dan in fietstochten kon inzetten. Maar dan een aantal weken geleden zei je plots, ik ben gisteren gaan fietsen.
0: Ja.
1: Ik viel bijna van mijn stoel.
0: Ja. Af en toe.
1: Is er dan nog een vervolg? Het was geen eenmalig feit.
0: Heel af en toe krijg ik het eens in mijn sterren. En dan,
1: En is het een gewone of is het elektrisch?
0: Ik heb alleen een gewone.
1: Oh,
0: elektrisch, dat is niet echt fietsen. Hè.
1: Nee.
0: Ja, dat is u verplaatsen.
1: Ja, oké.
0: Dat is iets anders.
1: Mensen zien dat niet altijd, hè. Dat vind ik net plezant.
0: Ja?
1: Ja, je ziet dat toch niet zo? Of dat dan elektrisch is of niet?
0: Ja, je ziet dat wel, hè.
1: Ja?
0: Maar ja, als je dan eens aan het fietsen bent, zoals ik, heel uitzonderlijk, en je wordt voorbijgestoken door de bomma, dan weet je, dat zal wel een elektrische zijn.

0: Luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

0: Dat is omdat je regelmatig fietst, waarschijnlijk, hè?
1: Ah ja.
2: Just remember, we're forever young.
0: Maar beginnen over de fiets daarnet heeft alweer een hoop reacties losgeweekt. Als ik dat zo mag zeggen. En ja, dat is altijd plezant om even te overlopen. Wat heb ik hier gekregen? Joran bijvoorbeeld, die schrijft: ik ga elke dag met de fiets naar het werk. Ik doe alles met de fiets. Bewonderenswaardig.
1: Ja, kleine kanttekening meteen. Maar ja, dan kom je toch in het zweet toe. En dan een hele dag liggen zweten en stinken. Allee, ik zeg niet dat je stinkt, voor alle duidelijkheid.
0: Misschien heeft hij een job waar die...
1: En wel, als je kan douchen, dan vind ik dat...
0: Maar ja, heel veel werkgevers voorzien dat toch, hè? Ik weet niet hoe dat bij Joran het geval is, maar... Amai, proficiat. Yves die laat ook even weten, het zijn vandaag 20 regenachtige kilometers naar het werk. En als je hem niet gelooft, hij heeft er een foto bijgestuurd van zijn toch wel mooie fiets, waar hij langs het kanaal fietst. Ik weet niet waar we precies zitten, in de buurt van Lier, denk ik.
1: Wees wel een beetje voorzichtig, want je staat wel heel dicht bij de kant, Yves.
0: Ja.
1: We maken ons al een beetje zorgen.
0: Manuel is boos op mij, ik weet niet waarom. Hoe durf je, zegt hij, wij fietsen 80 kilometer, je moet ook trappen. Ja, die krijg regelmatig is met de fiets.
1: Maar het gaat misschien over elektrische fietsen. Omdat je zei van, maar je moet wel nog iets doen, denk ik, bij elektrische fietsen.
0: Je moet iets doen, maar veel minder. Daar kunnen we het toch over eens zijn. Kijk, Wietse schrijft het ook. De elektrische fiets is voor mietjes. Ja, maar nee, ik heb niks tegen een elektrische fiets. Maar dat is als je de fiets gebruikt om een verplaatsing te doen. Dat is niet als je fietst om recreatieve en misschien, hoe moet ik dat noemen?
1: Sportieve overwegingen.
0: Sportieve overwegingen, ja, dan is een elektrische fiets belachelijk. En als ik fiets, is dat meestal uit sportieve overwegingen. Ja, voor de
1: conditie. Dan zou je jezelf in zak zetten.
0: Ja,
1: door,
0: voilà,
1: ja, ik snap het.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Voilà. Maar dus de elektrische fiets is voor mietjes, vindt Wietse. Ik steek zelfs met mijn gewone fiets die elektrische. Maar wat een conditie heeft hij, zeg.
1: En het is met opbieden bij vandaag, want Joke die zegt, ik heb niet zomaar een fiets. Nee, ik heb een bakfiets gekocht. Mijn hond gaat mee.
0: Die kan ook naast jou lopen, toch?
1: Maar zo'n bakfiets, dat is ook een gigantisch ding.
0: Ja, maar dan moet je eens ferm stampen ook, hè.
1: Ah, ja.
0: Van Aaron moeten we eens opzoeken. The Rock Rider. Dat klinkt toch al. Dan denk je niet meteen dat gaat over een fiets, hè. The Rock Rider. Heeft een laag frame, trouwens.
1: Ah, nee, dat ziet er gewoon een gewone fiets uit.
0: Ah?
1: Maar het is wel een elektrische.
0: Oké.
1: Denk ik.
0: Oké.
1: Ja, de Rock Rider.
0: Oh, wacht. Er komt een kleine nuance van Joran daarnet, die we bloemetjes hebben toegeworpen. Ik heb een elektrische fiets en ik werk voor de gemeente, dus ik moet niet veel doen, schrijft hij er ook bij. Dat heeft hij zelf gezegd, hè, voor alle duidelijkheid. Jongen. Oh, sorry, ik heb het niet gezegd. Robin zegt, hond mag niet naast de fiets lopen. Daar staan serieuze boetes op. Dat wist ik zelfs niet. Oké, bij deze, we zijn verwittigd. En dan nog één reactie van Danny. Koen, niet iedereen zweet van een lichte inspanning. Jij als zakenman kent dat waarschijnlijk niet. Zowel fietsen als lichte inspanning.
1: Oh, ik heb al veel
0: lichte inspanningen
1: gezwoten in mijn leven.
0: Gezweet.
1: Nee, maar...
0: Het is niet gezwoten. Het is gezweet. Ik heb gezweet. Niet ik heb gezwoten. Het is geen sterk werkwoord.
1: Ik heb dat ooit eens...
0: maakte die fout vroeger.
1: Ah ja, voilà. Ik neem dat over van u.
0: Ja. Oh. Maar ik leer van mijn fouten,
1: ja,
0: Koen.
1: Maar ik neem alles over van u. Oh.
0: Goed, na deze gezellige interventie hebben wij toch iets nog beter nodig. Daar is het. Oh, dat is lang geleden. Oh. Lang genoeg. Ja, dat begin is niet zo belangrijk, maar we gaan weer voor een flinke portie Bangaranga. Ja. Allee, Dara, begint er maar aan. Kom. Daar gaan we.
1: Yes.
0: Hopla.
1: Ja.

0: kan toch leuk doen. Een stukje Bangraga van Dara. En zo is het precies 8:30.
1: En een stukje aanschuiven, dat kan je ook deze ochtend een 20-tal minuten naar Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. De binnenring van Brussel tussen Ex-

0: Voor een dikke 20 minuten, ook op de E313 zoveel, vanaf Massenhoven. En dan heb ik er nog eentje, dat is op de R2, in de richting van de Thijsmanstunnel, ter hoogte van Beveren. Nog steeds, dat is al heel de ochtend bezig, verlies je daar een half uur.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
4: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: 8 jaar geleden probeerden ze ons hiermee happier te maken. En dat lukt tot op de dag van vandaag.
1: Jeroen en Koen.
0: Marshmallow was dat. En misschien word je ook wel gelukkiger van vandaag is de fiets nemen. Het is Wereldfietsdag. Kim die wil het even opnemen voor de elektrische fiets. Want we hebben die redelijk afgebrand daarnet, toegegeven. Maar Kim zegt, luister hè, ik haat de fietsen tot ik een elektrische kocht. Vroeger reed ik 0 kilometer met de fiets. En nu ik een elektrische heb, durf ik wel eens voor 10 kilometer de fiets nemen. Dus dat is sowieso toch gezonder. Ja, daar
2: Kim
0: valt niks.
2: For president.
0: Zeker, daar valt niks tegen in te brengen. Jagna die zegt, ik ga nooit met de fiets naar het werk. Want anders mis ik jullie leuke zever.
3: Pardon?
0: Zever? Hij is over nagedacht. En trouwens, waarom zou je op de fiets niet kunnen luisteren?
2: Ja, maar dat mag niet, denk ik. We hebben dat ooit eens besproken, dat dat voor afleiding kan zorgen, omdat je dan oortjes op hebt en
0: maar
2: zo.
0: Ja, inderdaad ook. Hè.
2: Ja, toch? Maar dan heb je geen oortjes op.
0: Nee, dat
2: het gaat vooral over de hoofdtelefoon, denk ik. Dat dat het probleem zou kunnen zijn.
0: Maar als je nu op een zacht volume luistert, en je hebt van die oortjes die ook de omgevingsgeluiden nog altijd doorlaten.
2: Ja,
0: Ik luister regelmatig radio en podcast en wat weet ik al, als ik op de fiets zit. Dus,
2: wacht,
0: ik, het verkeersreglement wordt er even bijgehaald. Jongens, spannend.
2: Op politie.be, de website dus van de politie, staat...
0: Wie zag dat aankomen, zeg?
2: Ja, wettelijk gezien mag dat, maar we raden het echter af.
0: Ja, maar zacht volume, misschien was dat al het compromis dan.
2: Dus, ja, kijk.
0: Bij sommige mensen doen ze er ook iets mee met die Wereldfietsdag vandaag. Joram, die we dan net al gehoord hadden, die zei... We krijgen vandaag een ijsje van onze werkgever. Een goede verfrissing als we met de fiets komen. Dus ze had dat misschien beter vorige week gedaan. Maar ja, toen was het niet Wereldfietsdag natuurlijk. Wacht, wat heb ik hier nog? Jolijn, ik ga nooit met de fiets naar het werk, maar ik probeer wel elke keer met de fiets naar de winkel te gaan. En ik geniet eigenlijk wel van dat moment fietsen. Mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Ik moet u wel zeggen, we hebben onlangs met de volledige ploeg hadden wij een teambuilding. En dan hadden wij zo'n tandem. En ik zat bij een collega van de backoffice op de fiets.
0: Van de backoffice?
2: Ja, de backoffice heet dat. Zakenmensen onder elkaar. De backoffice. En
0: dat is een duur woord voor...
2: Ja, eigenlijk de mensen die het bedrijf achter de schermen recht houden.
0: Ah ja,
2: dus ik.
0: En ja, dus die hebben dure woorden nodig.
2: Ja, voilà. Ja. En dus we zaten samen op die tandem en we zijn eigenlijk net niet de gracht in beland.
0: Dus dat is toch waar ook.
2: Maar zo'n tandem, dat is ook dus alleen niet helemaal... Dus fietsen kan ook gevaarlijk zijn.
0: Dankjewel voor de waarschuwing. En ik wil afsluiten met een reactie van Esther. Esther, kenden ze nog van een uur geleden? Esther schrijft, dank u wel, lieve luisteraars van Top, voor alle hulp met de code die ik van jullie heb gekregen. Die heeft ontzaglijk veel berichtjes en telefoontjes gekregen. Ik ben nog een beetje aan het bekomen. Lieve groetjes van Esther, de winnaar van de tankkaart van vandaag. Schoon, hè? Nou, het was een schoon verhaal. Je kan het straks waarschijnlijk op onze socials nog eens herbeleven, mocht je daar zin in hebben.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaans nanny.
3: Jawel, er staan een emmer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester, zwaans nanny, hé.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, wij.
5: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands Aftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
7: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: stevig tochtje. Million Miles Away. Met Offenbach en met de Vloer dus. Maar genoeg daarover, want...
1: Het nieuws van de dag.
0: Als je goed gezind was vanochtend, dan zullen we daar eens iets aan doen, ze. Want Vlaanderen kampt met een miljardentekort. Zo leren we vanochtend op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Want dat hoor je dan toch regelmatig. Hè? Vlaanderen, mocht Vlaanderen alleen zijn zaakjes moeten regelen, dat waren volledig uit de kosten. Ja, blijkbaar dus niet. Hè? Vlaanderen ziet zijn begrotingstekort dit jaar oplopen tot ruim 3,6 miljard euro. En ze willen een begrotingsevenwicht halen, dus ja, dat zal nog een serieuze oefening worden dan.
2: Maar misschien in vergelijking met het Brussels en het Waalse gewest komen we er goed uit. Ja, ik weet het wel.
0: Maar iedereen dacht dat Vlaanderen zijn zaakjes op orde had, maar dat blijkt dus nu niet het geval te zijn. Dus richting evenwicht willen ze. Vorige maand zei Ben Weitz nog dat daar ongeveer een miljard voor nodig is. Maar ja, het zijn er 3,6, dus ietsje meer.
2: Maar het is vooral in Brussel, denk ik, dat het...
0: Ja, toegegeven, maar het gaat nu over Vlaanderen alleen.
2: Excuses.
0: En dus ook daar zitten we met een probleem van... Ja, te veel uitgeven, hè. En besparingen die nog niet meteen in werking treden. Bijvoorbeeld op de godsdienstlessen, daar gingen we flink op besparen. Wordt uitgesteld, omdat dat niet meer te organiseren is. De hogere gokbelasting lag klaar, komt er voorlopig niet, loopt de vertraging op. Ook de invoering van wegenvignet zou veel geld gaan opbrengen. Daarover wordt nog onderhandeld. Dus we hebben wel wat achterdand. Maar nu nog niet. En dus dan kom je in tijdsnood.
2: En gaan ze dan nog iets ondernemen om andere maatregelen die snel kunnen ingaan? Of is dat dan niet de bedoeling?
0: Ja, alleen bij Brussel zit er precies niet in. Duidelijk. Dat is onze financiële expert hier.

0: Ja, na dat bericht hadden we wel een lichtpuntje nodig. En voilà, Major Lazer was er daarmee. Ze. Light it up! Armand schrijft, ik kamp ook met een miljardentekort. Ja, klinkt herkenbaar. We vinden het fijn als je met alles mee bent en daarom ga ik even naar...
1: Pagina 13.
0: Het is pagina 13 van het Nieuwsblad. Het stond gisteren ook al in de krant, moet ik wel even zeggen. Maar vandaag een heel artikel over ja, wat een nieuwe trend zou moeten worden. Ik heb het namelijk over een microdrama. Kan je daar iets bij voorstellen?
2: Een microdrama.
0: Een microdrama. Er komen er zelfs twee microdrama's.
2: Zitten we in Soapland of zo?
0: Ja, inderdaad. Ah. Ja. Microdrama is iets wat Play gaat lanceren. Dat is dus een soort soap, inderdaad.
2: Ah, zo van die shorts.
0: Maar heel korte afleveringen. Het zal gaan over afleveringen van 1,5 minuut. Dus ik hoop dat daar niet te veel intro en aftiteling mee gemoeid is, want dan schiet er niks meer over. 1,5 minuut. Dus eigenlijk een verhaal dat als je het helemaal achter elkaar zou zetten, 1,5 uur duurt zo ongeveer. Maar het wordt opgeknipt in versies, alleen in afleveringen van 1,5 minuut. En het is de bedoeling dat je dat op je smartphone bekijkt en dat je verder scrolt als je de volgende aflevering wil zien. Dus komt dat dan op televisie? Ik denk het niet, want ja, het is Play die het lanceert. Maar dus we hebben in Vlaanderen al van alles geprobeerd. Hè. We hebben al de soap hebben we natuurlijk al decennia lang. En dan had je de telenovelle. Hè, dat was een nieuwe soort soap. En dus nu heb je het microdrama.
2: Maar je zegt dus 1,5 minuut.
0: Ja.
2: Gaan ze dan zo in het midden van een zin zo... Allee, ja. Snapte ze? Stel, ik ben een uitleg...
0: Dat ze het een beetje netjes doen.
2: Ah ja, stel, ja. Ik ben in een uitleg aan het doen en dan is er ondertussen een timing.
0: En voilà. Dan gaat die micro toe, want ja, 1,5 minuut is voorbij. Ik vind het wel interessant, want ik betrap er mijzelf op dat ik de laatste tijd amper nog televisie kijk. En dan kan ik wel weer mee met de soap volgen, eigenlijk. Want dat is voor mij wel de oplossing. 1,5 minuut per dag eraan spenderen, ik denk dat dat nog net zal lukken. Maar dat is de bedoeling niet natuurlijk. De bedoeling is dat je nieuwsgierig wordt en dat je meer wil. En dat je dus blijft doorscrollen zoals we dat allemaal gewoon zijn. Dat is een dagelijkse activiteit voor veel mensen. Maar scrollen op die telefoon. Maar scrollen, scrollen, scrollen, scrollen. En voor je het weet is de dag om. Ja, is toch zo.
2: Ja, maar meestal bij soaps is er ook reclame.
0: Ja, en de reclame gaat dus nu echt langer duren dan het programma. Geen toeval hoor, dat een commerciële zender dat lanceert.

0: inderdaad, veel meer is het niet, hè. A Moment. Eén aflevering. A Moment, A Love, Sweet Disposition van The Last Frequencies. Ik heb het nog even opgezocht trouwens. Het is inderdaad niet op televisie te zien. Het is in de app van Play te doen. En er zijn dus twee microdrama's gelanceerd vanaf nu. Het ene heet Dubbel Geboekt. En het andere De Assistent Onder Mij.
1: Ja.
0: Korte inhoud heb ik niet gevonden, dus moet je zelf. Het zou belachelijk zijn dat er een lange inhoud wordt gegeven natuurlijk. Ja, microdrama's. Ik moet wel zeggen dat de muziek van tegenwoordig ook meedoet in die nieuwe trend. Gordo, heel plezant muziekje. Maar 2 minuten en het is voorbij. Loco, loco.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Stop!
4: 9 uur.
5: En we moeten opletten wat we zeggen nu, want de maffia luistert mee.
4: Oei, oei, oei, oei.
5: Vrouwtje Kaljon.
6: Goedemorgen. De Albanese maffia wordt steeds machtiger in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van Knak en Het Zwaar. In lopende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie duiken meer dan 2000 Albanese verdachten op. Begin jaren 2000 hield die maffia zich vooral bezig met kleine woninginbraken. Nu draait het vooral om grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het geld vloeit dan vaak terug naar Albanië. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door bijvoorbeeld een wafelbak of barbecue te organiseren. Of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Vanaf volgende zomer moet je niet langer een gevarendriehoek plaatsen als je in pannen staat met je auto. Dat heeft bevoegd minister Jean-Luc Kruk beslist. Komt omdat het te gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Er gebeuren nog te vaak ongevallen terwijl we dat aan het doen zijn. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluohesje achter de vangrail te staan. En de voormalig Britse topvoetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Hij mag die volgende week vrijdag onthullen tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor Manchester United, waar hij onder meer de Champions League en 6 landstitels won. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.
4: Het is dus te gevaarlijk om die driehoek te zetten. Maar het is dan ook een gevaar, een driehoek, denk ik dan, natuurlijk.
7: Nadelen zullen niet opwegen tegen de voordelen, zeggen ze dan.
4: Vreemde maatregel. Goed, we gaan even naar het verkeer, want daar ging het dus over, hè?
7: 20 minuten sta je aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. En dan 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen.
4: Die uitzonderlijke file staat er ook nog steeds op de E313 tussen Ham en Beringen richting Lummen. Meer dan een half uur moet je daar nog altijd aanschuiven. En richting Antwerpen hebben er eigenlijk maar eentje van betekenis. Dat is op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Daar verlies je 20 minuten.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Het WK-lied van de Hollanders gehoord?
7: Ah, nee.
4: De leeuw die komt eraan. Ja.
7: We hakken ze in de pan.
4: Ja, dat zeggen ze zelf.
3: Dit is Top.
4: Lineheart.

0: Ja, sorry, ik moest er spontaan aan denken bij deze Lionheart. Dat was, wie was dat, jong?
1: Jamal Curry met Tom Grennan en de Lionheart. Maar dus, ze hebben een WK-lied in Nederland.
0: Mag ik even vragen, want jij bent beter op de hoogte dan ik. Wat is ons WK-lied, of, van Belgische officiële WK-lied?
1: God, dat is zoiets onbekend.
0: Ja, wel.
1: Ja, ik kan er niet op komen.
0: Nee, sorry, maar ik denk dat de Hollanders het weer beter doen. Samuel Welte, ken je die nog van... Echte liefde is te koop. Wow! En je weet, als die Hollanders bij het vorige EK hebben gezien, die breken een boel af, hè, van links.
1: Ja, dat is wel.
0: Ja, en dit is er ook weer zo. Ik laat het even horen. Samuel.

0: ze lachen een beetje met zichzelf ook. De leeuw komt eraan. Want in de tekst zegt hij ook... Ja, er staan zoveel miljoen coaches paraat, want iedereen weet het beter. Ze worden al kampioen natuurlijk. Ja, ja, ja. Beest is weer los.
1: Oh ja.
0: En wij gaan achter hem staan. En we gaan achter hem staan. Voilà, het is al even geleden. Ze geven het toe. We hebben een paar WK'tjes gemist en zo. Maar de leeuw komt eraan. Zijn we bang van de Hollanders?
1: Zoals ik al zei, we hakken ze de pan in.
0: Hola. Leeuwenvlees. Jammai.

0: solootje op de gitaar, ging ik zeggen. Op de piano.
1: De piano, zeg het maar. Ja.
0: Ja. Ik ben heel muzikaal, zoals je merkt.
1: En nu komt de saxofoon, ja.
0: Maar het klinkt raar, die saxofoon.
1: En de trombose er nog bij.
0: De watte? Trombose? Trombone.
1: Ja, trombone.
0: Trombose. Altijd was in het ziekenhuis.
1: Wel, ja, voilà, maar ik voel het al een beetje.
0: Heeft last van zijn trombose.
1: Oh. Oh. De Bausa. Met Magnetic.
0: Hoe kunnen we toch zo verkloten eigenlijk op een paar seconden? Ja.
2: Jeroen en Koen
0: kunnen dat. Het is, het is kwart over negen. Maar nu we dan toch over muziek bezig zijn. Straks halen we het weerbericht er nog even bij, zoals je weet. Ja.
1: Wat?
0: Amai, ja, nee, vorige week, de week daarvoor, dat plaatje van Bausa, Magnetic, dat kwam volledig tot zijn recht. Maar nu zijn we in zo'n wisselvallig weer terechtgekomen. En die muziek, ja, die komt die tot zijn recht. Allee, dat klinkt anders nu.
1: Ja, ik zou aan de muziekredactie vriendelijk, doch met aandrang, willen vragen om alle zomerse tracks eruit te halen. Nee, het past niet. De mensen willen het niet.
0: Ze hebben niet geluisterd, Koen, want dit is de volgende.
1: Ik ga even...
0: In de regen staan.
1: Nee, naar het bureau van de...
0: Oei, het gaat er stuiven.

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè.
0: Ah, bon?
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of 2 abonnementen, of...
5: 2! Dan kan ik mezelf volgen.
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info in voorwaarden op carglass.be.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote badeend?
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
15: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Top! We make you move.
2: De 4 op een rij.
18: Van deze waterachtige woensdag, zoals hij al is genoemd werd in de loop van het programma. Er zitten weer een paar toffe dingetjes tussen.
19: Zometeen zitten we in 2012 met Usher en Scream.
18: We hebben Sam Veld met zijn nieuwe Hey Son.
19: De oudste komt uit 2001 met The Members of Mayday en 10 in 1.
18: En beginnen doen we met deze. De Lude. Ja, die mens heet zo blijkbaar. En die heeft dat nummertje van Man at Work in de jaren 80 ook gehoord. Down Under.

0: die zingt dan louder, louder, louder.
1: Ah ja. Zorg jezelf voor, hè. Er zit een knop op je radio. Hoppa! Ja, het is een plaatje uit het verleden. 2012 schrijven. Maar we kunnen wel een link met het heden maken, want... In februari kwam er nog eentje uit.
0: Van Usher?
1: Een Scream film,
0: ah, okay,
1: bedoel ik.
0: Ah, ja, ja, ja, okay, ja, ja, ja. Dat is toch dat dingetje, hè? Dat, allee, ja,
1: Ghostface,
0: dat was...
1: hè?
0: Ah ja, de Ghostface, ja, ja, ja. What is that? Is, ja, dat? Oh, what is that?
1: Dat was de versie in...
0: Maar dat was toch in het begin, hè, zo?
1: Ja, nee, wacht.
0: Ja, wacht.
1: Was dat niet de persiflage die er van maakte in Scary Movie
0: American
1: dan?
0: Pie, nee. Scary Movie.
1: Scary Movie,
0: ah, Scary Movie, ja, ja, ja, Scary Movie.
1: En Scream is dus, heb je een idee aan hoeveel films al? Zeven. Dus dat was de zevende die in februari uitkwam, ondertussen al op verschillende platformen te bekijken. Maar daar gaat het allemaal niet over, want ondertussen hoor je het verkeersmuziekje en dat betekent dat we weer een paar files, maar het zijn er niet zoveel meer.
0: Nee,
1: hoor.
0: Het is op zijn einde aan het lopen. 15 minuten op de binnenring van Brussel tussen Strombeek en Machelen. En dan nog op de E19, 15 minuten tussen Zemst en Machelen.
1: En op de E313, uitzonderlijk, maar ze staat er nog steeds al de hele ochtend. Tussen Tessenderlo en Beringen is nu aanschuiven richting Lummen. Je verliest daar nog 20 minuten.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.

0: Caitlin, je hebt niet goed geluisterd vanochtend. Je mag de flow pakken vandaag en die blijft maar lopen. I run. Voor degenen die het zouden vergeten zijn, het is Wereldfietsdag. Maar is het weer om te fietsen?
1: Ja, het loopt een beetje uit de hand, vind ik, dat weerbericht. Gaat alle kanten op. Vliegt dat nu aan mij?
0: Boah, als ik zo eens naar buiten kijk, op dit moment is het... Ik spreek eigenlijk alleen voor de plaats waar wij nu zitten en waar we een raam hebben om door te kijken. Is het droog, maar...
2: Dat droge intermezzo is wel van korte duur, want later vanmiddag verschijnen opnieuw buien met nog altijd kansen op een donderklap. Er staat vandaag ook een pittige wind. Enkel over de temperaturen valt niet echt te klagen. Bij 21 graden, dat is altijd nog iets hoger dan normaal voor begin juni.
0: Ja, maar ja, goed, we zijn er vet mee. We zijn iets anders gewoon ondertussen. En we hebben ook aan onze weerman de vraag gesteld. Gaan we ons herpakken? Komt het mooie zomerweer terug? Ja, hij wou daar nog niet echt...
1: Heeft een aantal modellen bekeken. Ik bedoel, weermodellen.
0: Ah. Misschien is hem vrije tijd ook andere modellen. Maar en,
1: nee.
0: Voorlopig niet. Nee, ja, kijk. Ze moeten er moeten mee doen. Je zal je summer body voor de spiegel moeten showen naar jezelf voorlopig.
3: Babe,

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: VR. Zeg, Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
5: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
6: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check BR Performance.

0: wij zitten met een virus, joh. De computer slaat een bol. Daft Punk.
1: Maar is dit live opgenomen? Zo klinkt het toch?
0: Ik zat er wel bij. Live 2007. Dus waarschijnlijk op een concert. Dus dan zouden we nu ook publiek moeten horen. Wacht, hè. Ja, daar zijn ze. Ja. Ze zijn er, ze. Ja. Ho, ho. Ja, het is goed. Je hebt het bewezen. Of je hebt het applaus er natuurlijk achter geplakt. Dat kan ook natuurlijk. Je moet onze trucken van de voor niet leren.
2: Jeroen en Koen.
0: Dat zijn wij. Goedemorgen. Ik heb nog één uitsmijtertje. Het zat ook al in het nieuws, maar we moeten daar toch even dieper op ingaan. Het gaat niet goed met de sportclubs in Vlaanderen. De sportwereld zit in geldnood. En wie is er weer gescheten? Jawel, jij. Want als je wil sporten, zal je dieper in de portemonnee moeten duiken. De lidgelden worden verhoogd.
1: En zo zal je vaker te maken krijgen ook met de wafelendak, bak, het pannenkoekenfestijn, de puddingavond. Een pita party. Het is allemaal mogelijk, want ze willen dus geld in het laadje brengen. Ja. En ze kunnen niet allemaal, zoals in Genk, een gulle schenker hebben, zoals Thibaut Courtois.
0: Ja, maar...
1: Ik weet het wel.
0: Ik denk dat dat het slecht voorbeeld is.
1: Ah, okay.
0: Het gaat natuurlijk over kleine clubs.
1: Nee, maar ze zoeken wel sponsors.
0: Ja, dat wel. Maar dat, dus al, je zou denken, al die wafelenbakken en barbecues, dat is een leuke bijkomstigheid. Maar ons moeten ze daar niet verwachten. Want... Je kan ook geen wafels blijven bakken. Dit is een citaat van Pieter Hoofd, directeur van de Vlaamse Sportfederatie. Die heeft het namelijk over de BTW-plicht van die sportclubs allemaal. Dus als wij nu zouden uitgenodigd zijn om een lang verhaal kort te maken op zo'n wafelenbak, dan zitten ze toch weer in de problemen. Want als je dan net iets te veel wafels binnenschrokt, zou het wel eens kunnen dat ze een omzet hebben... Hoger dan 25.000 euro. En op een flinke zondagnamiddag durven wij al eens een keer in die richting gaan qua uitgaven voor wafels. Nee, het is zo, als je meer dan 25.000 euro omzet draait met een sportclub, word je plots BTW-plichtig. Dus ze doen er alles aan om onder die grens te blijven. Maar dat is niet gemakkelijk, natuurlijk.
1: Nee, maar je zet daar gewoon iemand die de boekhouding bijhoudt en dan plots in het midden van die... pannenkoekavondgedoe of pudding.
0: Stop!
1: Ja. En dan er net onder en voilà, de avond
3: maar
1: is
3: Jean-Pierre afge... kunnen de rest niet in de zwarte kast steken.
0: Dan is het ook opgelost, hè. Ja, dat is toch waar. Ja. Praktische oplossingen blijven ons volgen. Water, nee.

0: jij dat nu echt gezegd?
1: Ja, er merkt hier iemand op dat ik zei wafels en jij verstond frikadellen. Klopt dat?
2: Nee, nee.
1: Nou, maar ik ga het even uitleggen.
2: Nee, ja, ik begon een aantal mogelijke activiteiten op te sommen, zoals een zeevruchtenavond, een spaghetti zwier, een pita party. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ooit, ja, excuses, die in FC De Kampioenen, er was een bepaalde aflevering.
1: Ja, we zijn uitgeklapt, denk ik.
2: I hate you now.
1: Ja, voilà, zeker. Hou toch eens op over die kampioenen.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Top!
5: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines met Fraukje. Goedemorgen, Fraukje.
6: Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams Onderwijs en justitieminister Zuhal Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook over voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Bij het ongeval in Buggenhout reed de buschauffeur door een gesloten overweg. Daarbij kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daar opent net vandaag een economisch forum 3 dagen lang. Heel wat Russische leiders, onder wie ook president Poetin, zullen dat bijwonen. De Oekraïnse aanval was gericht op energieinfrastructuur en militaire doelwitten in Sint-Petersburg. Het lijkt erop dat Oekraïne zo reageert op de zware Russische aanval van maandagnacht, waarbij zeker 23 mensen omkwamen. Erg regenachtig vandaag met maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen.
5: Er is nog 1 plek waar je meer dan 10 minuten verliest en dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top. Diebo van Leliendaal.
5: Ik hou je gezelschap tot de lunch en dat met Robin, Kygo, Faithless. Ze komen er allemaal aan. Maar beginnen gaan we doen met Robin Schulz.

Hallo, hallo. Goedemorgen op deze woensdag 3 juni. Ik heb leuke plannen vandaag, of beter gezegd vanavond. Ik ga op een restaurant met mijn oude voetbalploeg. Wij noemen onszelf de veteranen van Beersel. Ja, we zijn allemaal rond de 30 jaar en toch noemen we ons al de veteranen. Allemaal gestopt met voetballen, want we hebben veel te veel last van onze knieën, van onze enkels, van onze kuiten, armen, noem maar op. Maar ja, het is nu zo'n jaar geleden dat we met iedereen zijn samengekomen. Dus het is echt wel iets om naar uit te kijken vanavond, op deze grijze woensdag. Hopelijk heb jij ook een leuke vooruitzichten vandaag of vanavond. Eerst gaan we nog de dag doorkomen en dat gaan we doen met de beste tracks van het moment. Gabri Ponte is onderweg na Camille.

weten via de Top Radio B-app dat hij vanavond, net zoals mij, op een restaurant gaat. Wel met zijn madame. Date night vanavond, zet die erbij. Wel, geniet er daarvan, Pedro. Swat, nu eventjes iets anders. Robin, de Zweedse zangeres, je kan haar kennen. Die doet voorprogramma bij Harry Styles in Amsterdam. Maar ze krijgt heel veel commentaar, omdat het veel te vulgair zou zijn, haar optreden. Ik ben ook geweest, ik ben ook naar Harry Styles geweest een paar weken geleden en ik heb daar Robin gezien. En ik vond het eigenlijk niet zo slecht. Ik vond het meevallen, dus ik denk dat ze vooral heel veel commentaar krijgt van de jeugd. Want ik neem aan dat zij Robin niet zo goed kennen. Speciaal voor Robin ga ik haar nu een hart onder de riem steken en ga ik haar draaien. Hier met Indestructible op Top.

0: Jessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Deze zomervibe van Matt Simons is een beetje de inspiratie van onze Belgische DJ Brian V. De Belgische DJ was vorige week te gast hier op Top. Hij kwam hier een DJ-set geven. En hij liet daar ook weten dat hij een nieuw nummer uit heeft. All We Get. Luister maar eens even mee. Ja, het heeft weer zo de typische zomerse vibe, zoals zijn Where Have You Been? En die Where Have You Been, die blijft het gewoon goed doen hier op Top. Staat op plek 22 in onze Top Hit 40. Benieuwd of die kan stijgen deze week.

0: Hit of Shit komt er nog aan. Eerst nog eens naar de baan. Want er zijn nog twee plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 8 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En tot slot nog op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten kwijt tussen Aartselaar en de Kontichtse Steenweg. Op een andere plek kan het, maar dan verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Zee Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon?
3: Voor de ribbekies.
4: Hoe?
3: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoudt en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

Dag 3 voor Calumny en Ocean Drive met Some People, Ton Désir. In Hit of Shit mag jij je mening geven over deze track door Hit of Shit door te sturen in de Top Radio BE-app. Hit als je hem goed vindt, shit als je het maar niets vindt. Ik ga je waarschuwen, je gaat wel wat Franse woorden horen in de track. Bij sommigen slaat dat aan, bij anderen ja, zijn daar dan weer minder fan van. Benieuwd dus wat het vandaag gaat geven? Top! Je mag het laten weten, Hit of Shit.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
3: Ree-Eggermond, filiers-dreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, en zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
7: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
12: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp?
13: Ga zo, wagger jij. Ik heb mijn uitlaat laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
14: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
15: Ga je mee iets drinken?
16: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
15: Dat kan toch via je gsm?
17: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santes.be.

0: Ik had jouw mening gevraagd over Some People, Ton Désir. En ik had daar één vraag over.
1: Hit of shit?
0: Gerbe die stuurt in de Topradio BE-app. Wukke shit is dat? Ja, hij komt uit Ieper, denk ik. Dat verklaart de wukke. Claudia uit Zonhoven die volgt de mening shit. Ook Dieter is geen fan. Ik citeer hem even. Shit. Ze maken echt geen goede muziek meer tegenwoordig. Veel van die zaagnummers waar ze dan een beat onder steken en vervolgens nog een twist met een volledig verschillend stemmetje en taal. Nee, absoluut geen fan. Voilà, dat is duidelijk, Dieter. Maar dan heb je ook Jorgen, Tatjana, Alessandro, Pieter. Die vinden het allemaal een dikke hit. Ja, het is voor de eerste keer deze week dat de meerderheid het een hit vindt. Het begint dus een beetje te keren voor Calumny en Some People, Ton Désir. Maar goed, vrijdag pas, dan valt het eindoordeel bij Bart-Jan tijdens de Top Hit 40.
1: Dit is top!
0: Nu speciaal voor Dieter nog zo'n remix van tegenwoordig. Bebe Rexha en New Religion.

Deze ochtend bij Jeroen en Koen is onze koerier weer uitgereden om een gouden tankkaart van 1000 euro te leveren. Zeer benieuwd of er werd opengedaan vanmorgen. Na 11 uur blik ik eens terug naar dat moment van deze ochtend. Nu krijg je van mij nog Miley Cyrus en Flowers in de DJ Dark remix.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Stop!
4: Wat is de situatie op de luchthaven van Zaventem? Vrouwtje weet er alles over. Goedemorgen, Vrouwtje.
5: Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams Onderwijs en Justitieminister Joël Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Zo'n 270 reizigers hebben de nacht doorgebracht op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchthaven. Komt door de plotse staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Daardoor werden 140 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. Na 9 uur 's avonds kon nog een 40-tal uitgestelde vluchten vertrekken. Maar een deel van de reizigers zijn dus in de luchthaven blijven slapen, wachtende op hun vlucht. De situatie is intussen weer normaal. Alle vluchten kunnen doorgaan. En in Southampton in het zuiden van Engeland is een betoging uit de hand gelopen. De politie ligt er onder vuur na de dood van een 18-jarige student. Op bodycams is te zien hoe agenten de jongen in de boeien sloegen terwijl hij aan het sterven was na een steekpartij. Agenten dachten dat hij de dader was in plaats van het slachtoffer. Honderden mensen kwamen op straat om te protesteren, maar het werd al snel onrustig. Gemaskerde actievoerders gooiden met stoelen, blikjes en fakkels. Het is nu nog overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droog en zonniger vanaf de kust.
4: En er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
3: Dit is Top! Diebel van Leliendaal.
4: Als God een DJ zou zijn, dan krijg je muziek van Faithless. God is a DJ, komt eraan. Een hele goede morgen.
3: Top! We make you move. Dit is Top! We make you move.
6: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Tijd voor een kleine update. Top Delivery. Deze ochtend werd onze koerier weer op pad gestuurd. Ditmaal naar de provincie Antwerpen. En daar kwam hij uit bij luisteraar Esther. En het was heel spannend deze ochtend, want ze kende de code niet om het kistje te openen waar die gouden tankkaart van 1000 euro in zat. Ze belde dus iedereen op en ze deed zelf ook een oproep naar de topluisteraar om haar te helpen. Is het haar gelukt? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Zie je voor deur open gaan, weet je de code van het kistje vandaag?
2: Oh nee.
1: Nog enkele minuten de tijd om de code te achterhalen op een of andere manier.
2: Mag ik mijn gsm gaan halen?
1: Tuurlijk, alles
3: maar. Ja, ik kan haar helpen.
1: Nog een tweede hulplijn wordt ook al ingeschakeld. Dus ik weet niet of we er op tijd gaan geraken of niet. Kunnen we anders haar telefoonnummer doorgeven en als andere luisteraars haar willen helpen, dat ze kunnen bellen met die code?
4: Nog een halve minuut, beste mensen.
1: Nog een halve minuut.
4: Het kan.
1: Ze krijgt dat telefoon.
4: Ja, ze toch. Oh.
5: Haast u. 15 seconden. Haast u.
6: Nog 9. 8. 7. 6. En de tijd stopt.
1: Kistje is net open.
5: Ah! Over een fotofinish gesproken.
0: Ja, nog 1 seconde. Dat had ze over, Esther. Maar toch, chapeau, hij heeft het goed gedaan. En ook met hulp van jou, van de luisteraar. Dat vind ik mooi. Elkaar helpen, dat is waarvoor we het doen. Morgen dus een nieuwe kans. Dus als je nog niet bent ingeschreven, doe dat dan snel via topradio.be of de Topradio BE-app. Of als je al bent ingeschreven, zet je dan maar schrap, want morgen komen we eraan. En dan maak jij weer kans op een gouden tankkaart van 1000 euro.
7: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

Het WK komt eraan en bij het WK hoort natuurlijk ook een Panini-stickerboek. Maar scholen die zijn op dit moment geen fan van die boeken. Ja, het is nu zelfs zo dat er heel veel scholen die Panini-boeken aan het verbieden zijn. Niet meer welkom op de speelplaats. En daar is een heel goede reden voor. Je hoort het zo, na Milk Inc.

0: De Winkelkar. Een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis. Shh.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immoscoop, man.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
18: En zo'n grote badeend.
17: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
19: Wit-wit?
20: Of net niet-wit?
19: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
19: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Je kent het vast wel, zo'n Panini stickerboek voor het WK voetbal. Je moet dan stickers kopen en zien dat je boek vol staat met spelers. Het enige nadeel aan zo'n boek, het kost bakken veel geld als je het wil vullen. Ik heb het eens opgezocht, zo'n ongeveer 2000 euro als alles goed zou gaan. En daarom dus dat je moet ruilen met elkaar. En dat doen dus ook onze jongeren en kinderen op school. Maar daar is nu een klein probleempje. Het is een beetje te ver aan het gaan. Het is nu zo dat heel veel kinderen beginnen ruzie maken over die stickers. Ze beginnen elkaar te slaan, boeken uiteen te trekken. Ja, het is echt een horror op de speelplaats. En scholen zijn dus nu genoodzaakt om die Panini-boeken te verbieden. Ja, er zijn heel veel scholen die het verbieden waar het niet meer welkom is op de speelplaats. Op zich, als er heel veel ruzie van komt, vind ik dat geen slecht idee. Maar ik vind het ook een beetje raar, want we zijn op school. Is dat niet juist de plek waar je met zo'n zaken moet leren omgaan? Ja, ruilen, dat hoort er nu eenmaal bij. En het verbieden van zo'n Panini-boek, is het dan niet juist het probleem wat verleggen? Of niet? Ja, ik weet het niet. Wat denk jij ervan?

0: Half 12, zo meteen komt Dua Lipa even dag zeggen. Physical komt eraan. Eerst zijn er nog drie plekken waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Naar de Brusselse buitenring dan, daar verlies je 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek. En tot slot nog op de E19 richting Antwerpen, 6 minuten extra tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van

0: team zoet of zout?
1: Daily Dilemma.
0: Dat is het dilemma van vandaag. Meteen met de deur in huis vallen. Ja, ik had er gisteren een discussie over met mijn co-houser. Ja, ik ben een zoet persoon. Chocolade, koffiekoeken, pannenkoeken, slagroom, laat maar komen. Dat zijn zo de dingen die ik altijd, elk moment van de dag zou kunnen eten. Ook snoep bijvoorbeeld. Er is hier nu snoep op de vloer. Ja, dat is zo meteen allemaal op deze namiddag. En mijn co-houser, die had het meer voor chips, nootjes, olijfjes enzovoort. Dus ik vroeg mij nu eens af, hoe zit dat bij jou? Ben jij team zoet of team zout? En wat eet je dan zoal graag? Is het ook chocolade? Of totaal iets anders? Het kan allemaal. Jouw mening is welkom via de Topradio BE-app. Ben jij team zoet of team zout? Wat voor persoon ben jij? Alle meningen zijn welkom. Laat het mij nu eens weten.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kan je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modi van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
6: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Modu van.
4: Liquidator wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

zout of zoet? I miss this magic with you. Dat was de vraag of het dilemma van vandaag. Daily Dilemma. Ja, je bent duidelijk wel fan van een snackje, als ik de Topradio BE app mag geloven. Heel verdeelde meningen ook. Shirley uit Brecht is duidelijk, die gaat voor team zout. Leslie uit Middelkerke, die kiest dan weer voor zoet. En dan vooral voor chocolade. Ja, give me some chocolade. Hoe meer, hoe beter. Anne uit Mechelen is dan weer ook team zout. Zij stuurt dan alle gegrilde dingen, asperges bijvoorbeeld. Zalig met een beetje zeezout erbij. Het is een engeltje dat pist op de tong, zegt ze erbij. Mooi gezegd. Dan is er ook nog een berichtje van Wiebe met daarin moeilijk om te kiezen. Als ik het ene eet, krijg ik zin in het andere. Ik eet ze dus allebei door elkaar. Kan ik ook weer volgen. En dan nog Kenny uit Roosdaal. Die heeft ook wel een vreemde combinatie voor ons. Chocolade met zoute chips. Ja, dat vind ik speciaal. Het is wel 50-50 vandaag. Ik zie ook wel heel vreemde, ga ik het zo noemen? Ja, ik zie heel vreemde eetgewoontes binnenkomen. Het is wel leuk om te lezen allemaal, hoor. We doen allemaal gewoon waar we goesting in hebben, natuurlijk. En ik heb nu goesting om David Guetta en Florida voor jou te draaien. Dit is Club Can Handle Me Right Now.

Ik had het hier net over vreemde eetgewoonten. Allee, ik had eigenlijk de vraag gesteld, ben jij team zoet of team zout? En dan zag ik al heel veel vreemde eetgewoonten binnenkomen. Ik krijg hier nu nog een berichtje van Astrid uit Brakel. En luister heel goed naar haar eetgewoonte. Oliebollen met stoofvlees. Ja. Oliebollen met stoofvlees. Dat moet je mij toch eens uitleggen. Dat vind ik een heel vreemde combinatie. Maar goed, Astrid, als je het lekker vindt, moet je het gewoon blijven doen.

4 voor 12. Zometeen gaat je lunch hier weer goed vooruit. Met niet zwanzen maar dansen. Een uur lang alles in de mix. Geniet van die lunch en tot morgen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Problemen bij de Volvo-fabriek. Je hoort het in de top-headlines. Goedemiddag, vrouwtje.
6: Goedemiddag. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Komt door een staking bij de toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast twee nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. Sinds het dodelijke busongeval in Beugenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook aan voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Volgens de lijn is het de verantwoordelijkheid van de scholen en busbedrijven om klachten over chauffeurs op te volgen die in onderaanneming voor de lijn rijden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En de Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, zijn de Nations League-competitie in China begonnen met een nipte nederlaag. Het werd 3-2 tegen Polen, dat is de nummer 5 van de wereld. Deze prestatie tegen topland Polen geeft wel vertrouwen naar de volgende wedstrijden. Overmorgen spelen de Yellow Tigers tegen Tsjechië. In het weekend staan de matchen tegen Thailand en Servië op de planning. Het is nu overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droger en zonniger vanaf de kust. In het weekend blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.
4: Dit is Top!

0: maken.
1: Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

0: vloerisolatie en voor een biljartvlak terras.
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk, de vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel. Sst, luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie.

0: een complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: sprak volof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte

0: www.beton.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan een emmer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Ga je mee iets drinken?
11: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
10: Dat kan toch via je gsm?
12: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
13: De Fit hoor je op Topschaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Simon, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Geen nieuwe overtreding op beeld, 3 dagen na het dodelijk treinongeval. Dat blijkt uit camerabeelden. Verschillende media melden dat een chauffeur van dezelfde busfirma 3 dagen na het drama opnieuw door het rode licht reed toen de slagbomen naar beneden waren. Een interne mail van de busfirma sprak ook van ooggetuigen van zo'n nieuwe overtreding. Uit de geanalyseerde camerabeelden van vrijdag blijkt daar alvast niets van. Spoornetbeheerder Infrabel onderzoekt nu nog de beelden van de dag ervoor. Bij het tragische ongeval kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Dat komt door een staking bij toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast 2 nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. De politierechter in Veurne heeft een 32-jarige vrouw uit Xmuiden vrijgesproken voor gsm-gebruik achter het stuur, hoewel ze met de telefoon in de hand werd geflitst. De vrouw werd geflitst bij een trajectcontrole. Op de foto was haar gsm-gebruik duidelijk te zien, maar de rechter oordeelde dat de beelden van onbemande flitscamera's hiervoor geen wettelijke bewijswaarde hebben liever. Omdat ze bovendien nooit over de gsm was verhoord, kreeg ze de vrijspraak. Voor de snelheidsovertreding zelf kreeg ze wel een boete van €80. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft voorlopig bewolkt.
3: Er zijn 3 lange files, E40 richting Brussel tussen Aalst en Afliegen, een half uur erbij daar, E19 richting Mechelen. Er staat een defect voertuig tussen Wilrijk en Kontich, je verliest er 20 minuten. En R1 richting Nederland gaat ook moeizaam tussen Antwerpen-West en Borgerhout, je verliest er 20 minuten.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
3: Ik zorg ervoor dat je na de lunch niet in een dipje valt. Walk on Water komt eraan, na Another N54 Ultra.

In een restaurant heb je soms een signature dish. In de muziek heb je soms een signature song. Dit is Die Vermilking en zal het altijd blijven. Walk on Water natuurlijk. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar het eerste week van juni 2013. En kan jij kiezen uit twee hits van toen.

0: Spinback.
1: Vandaag in de Spinback keren we terug naar de eerste week van juni 2013, waarbij de Belgische en de Nederlandse spoorwegen stoppen met de hoge snelheidstrein de Fira. Dat was echt een grap, die Fira. Dat was een snel traject tussen Amsterdam en Brussel met een trein die gemaakt werd in Italië. En daar ging het mis, want die Fira, als je ernaar keek, vielen de vijzen eruit. Zo erg was het naar het schijnt. Dus het heeft maar een jaar geduurd en dan zijn ze ermee gestopt. En nu rijdt er weer een gewone trein tussen Amsterdam en Brussel en ook Antwerpen. En dat is wel handig, natuurlijk. Het was iets raar. Ik vraag me af wie daar geld voor opgestreken heeft om zo een slechte beslissing te nemen in die tijd. Dat vraag je dan af als je Belg bent, natuurlijk. In de hitlijsten kreeg je dit te horen. In die eerste week van juni 2013 zong iedereen mee met Icona Pop en I Don't Care, I Love It, heet het liedje officieel. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE app of je kiest voor dit. Dit is de andere mogelijkheid. Het is Macklemore met Can't Hold Us. Je stuurt A voor Icona Pop, je stuurt B voor Macklemore. Welke wil jij binnen dit en 10 minuten terug horen? Dat is de vraag. Laat maar weten via de Topradio.

0: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Heb je er ook ooit al een keer van gedroomd om voor 5000 man op te treden? Ah wel, je droom kan uitkomen. Top Retro Arena en Camping Kitsch Club zoeken...
1: een DJ. De Spoiler Room kan van jou zijn.
0: Dat is heel wat anders, of draaien op je slaapkamer, hè.
1: Verover je plaats in de finale op Top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de Spoiler Room op Camping Kitsch Club.
0: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Zeg Jasmin,
10: uh-huh.
9: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
10: Uh-huh.
9: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
10: Dat klopt.
9: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
10: Yes.
9: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
10: Joehoe.
9: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
10: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
9: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
10: Ja, zeker. Ja.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht hè.
10: Rustig,
14: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
16: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
17: Caraïbisch blauw.
18: Of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
0: Top

Vandaag in de Spinback terug naar de eerste week van juni 2013 met toen in de hitlijsten Macklemore en Ryan Lewis en Ray Dalton met Can't Hold Us en ook Icona Pop en Charlie XCX met I Love It. Ik moet zeggen, het komt mij goed uit, want ik had jullie beloofd dat je niet in een dipje ging vallen na de lunch. Die Macklemore die haalt het makkelijk met 62% van de stemmen en Bert zegt zelfs via de Topradio BE-app: eigenlijk zou dit het favorietje moeten zijn van iedereen als je altijd de keuze krijgt. Ik kan hem wel een beetje volgen. All right.

0: Er is een nieuwe trend, een beetje een hipsterstrend denk ik dat het is, waarbij dat je in een beker 5 ijsblokjes kan kopen in een supermarkt. En je betaalt daar bijna een euro voor. Hoe het precies in elkaar zit, vertel ik je zo. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten extra. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar

0: auto op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

Afgelopen weken toen het zo warm was, is er een beetje een nieuwe trend ontstaan die door hipsters in ons land is binnengebracht, om het maar even zo te zeggen. Het gaat om een plastic beker met 5 ijsblokjes in, die je in de supermarkt koopt voor bijna 1 euro. Het is 90 cent om precies te zijn, maar het is bijna 1 euro. Het was natuurlijk warm en je kon maar beter gekoelde drank drinken. Het is iets wat in Azië al vaker hip was, want die ijsblokjes die zijn perfect. Blokjes, daar is niks mis mee. Die zijn, maar het is natuurlijk wel een plastic beker. En ik vind dat ja, de service ook wel voor een deel weggaat. Want het is bijna hetzelfde als dat je zo'n kant-en-klare maaltijd koopt, zo'n slaatje. En je moet aan de kassa je bestek nog bijbetalen. Dat is toch een beetje hetzelfde. Enfin, die bekers zijn nu razend populair. Ze zijn van een bepaald merk. Het heet 528, zo 3 cijfers, 528. En in Nederland was het al populair. Het is nu helemaal overgewaaid naar ons land. Eerlijk gezegd, ik zou het er nooit aan geven. Ik zou nooit een euro extra betalen voor uiteindelijk 5 ijsblokjes, wetende ook dat het een plastic beker is. En we zijn met z'n allen zoveel bezig met afval en afval te voorkomen. Dat is natuurlijk niet de beste beslissing. Maar goed, hipsters denken daar soms anders over. Ze hebben soms rare kronkels in hun hoofd, toch? Hier is

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Bahie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
7: Modu van.
6: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
9: Land of Love. Zaterdag, 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info?

0: Morgen is het donderdag en morgen is er de reunie van Temptation Island. Ze hebben al een paar teasers de wereld ingestuurd. Het zal sowieso wel lachen worden. Maar wat ik nu lees op HLN is wel tof. Daar hebben ze een artikel gemaakt waarbij ze eigenlijk een beetje de vergelijking doen tussen de eerste seizoenen van Temptation Island en hoe het er nu aan toe gaat. En eigenlijk zijn daar heel veel verschillen. Ja, die eerste reeks die gaat al terug tot 2002. En daar zat onder andere in een van die eerste jaren Valerie de Bozer in Miss Koen Wouters geweest. Ondertussen is dat ook al lang afgelopen, dat weet je. En dan merk je dat sommigen daar nu een klein beetje schaamte over hebben dat ze ooit in Temptation hebben gezeten. Het gaat dan vooral over mensen die toch doorgegroeid zijn in het vak, om het maar even zo te zeggen. En daar staat in te lezen bijvoorbeeld dat Valerie de Bozer er heeft voor gezorgd dat de reeks waar zij in zat nooit is heruitgezonden. Omdat ze daar niet meer wil mee geassocieerd worden. Ik denk dat Koen daar ook al voor iets tussen zat.
1: Dit is

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Stop!
9: Het is 2 uur. Hoe zit het nu met de openingsuren van Aldi? Simon van Elslander weet meer.
10: Goedemiddag. Supermarktketen Aldi heeft meer uitleg gegeven over hun zondagsopeningen. Zo willen ze alle winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts 1 vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. NAVO-baas Mark Rutte is vanochtend onverwacht samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen aangekomen in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Ze houden voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Dat is een orgaan waarin het land op gelijke voet met de lidstaten kan overleggen. Rutte spreekt er ook met president Zelensky. Die vraagt de NAVO-landen al langer dringend om extra luchtverdediging, nu Kiev de afgelopen dagen weer zwaar onder vuur ligt door Russische drones en raketten. De Franse fraudedienst heeft de Aziatische modegigant Shein 2 boetes opgelegd van in totaal ruim 22 miljoen euro. De boetes zijn het gevolg van verschillende tekortkomingen. Zo respecteert het bedrijf de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen niet altijd en ontbreekt er verplichte informatie over de traceerbaarheid van de kleding. Ook vermeldt Shein niet dat er microplastics in de stoffen zitten. In totaal kreeg Shein in Frankrijk al voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft bewolkt.
9: Ik heb 1 lange file, R1 richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Je verliest er 20 minuten.
0: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
9: Zometeen 2 filmtickets te winnen in Raad de Plaat. En de Bausa komt er ook aan, de nummer 1 uit de top heet 40. Na Sam Veld.

Vrijdag is er een nieuwe Top Hit 40. Benieuwd of de Bouwsa nog altijd de meest gedraaide is bij Top. Dan zou het week 6 zijn. Dat kan vrijdag tussen 1 en 4 presenteer ik hem met heel veel plezier voor jou. Ik weet dat jij liefst die gouden tankkaart zou willen winnen van 1000 euro. Kan ik jou niet geven, maar wel 2 filmtickets zometeen. En dat is een goed begin als je meespeelt met Raad de Plaat. Ik laat zometeen een opgave horen en vraag jou de titel of artiest. Maar dat is voor zometeen. Kygo zit er nog voor. En hem. Goosebumps bij Top.

0: Raad de plaat.
1: Alright, laat maar even alles vallen. We gaan Raad de plaat spelen. Inzet. Twee tickets bij Kinepolis, een film naar keuze. Het is een heel kort stukje die ik laat horen, maar zo bekend dat ik wel denk dat jij het ook gaat weten. Dus je stuurt mij of de titel of de artiest, beide mag ook. En je probeert de vijfde te zijn. Voor de opgave haal ik deze keer eigenlijk gewoon mijn accordeon boven. Luister maar. Dat was hem. Meer krijg je niet. Wie was dit? Stuur maar door. Topradio BE-app, titel of artiest. Je kent het zeker. Maar kan je er ook een titel en artiest of artiest op kleven natuurlijk. Felix Jean komt eraan, na Stevie Nicks, in deze Deep Dish remix.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Hé hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: De plaat.
1: Het was vandaag zeker niet de meest moeilijke opgave, maar misschien wel een van de kortere. En dat maakt het dan soms wel iets moeilijker, want je mag dan echt geen seconde, geen halve seconde missen van de radio. Of je hebt het niet gehoord, natuurlijk. Ik vraag altijd titel of artiest. Vandaag vroeg ik dat van dit heel korte stukje. Maar wel bekend, denk ik toch. Toch een paar foute antwoorden. Onder andere Rune, die dacht dat het Barabarabara was van Alex Ferrari, is het niet. En dan ging het vaak ook over de schrijfwijze die niet altijd even goed was. Maar Sandra uit Frasene, jij deed dat wel goed. Wie was dat?
2: Danza Kuduro.
1: Danza Kuduro. Twee keer met u geschreven. Ik moet zeggen, alles kwam zo ongeveer binnen. Alle klinkers stonden ertussen. Maar het is wel degelijk Danza Kuduro. Dus ik ben er een beetje streng op geweest. Maar bij jou was dat helemaal goed. Dus jij krijgt van mij die twee filmtickets. Mag je een film gaan uitkiezen bij Kinepolis voor twee personen, Sandra. Zeg, je bent aan het werk. Ik denk dat jij een heel leuke job hebt. Want jij kan zowel op kantoor werken als op de baan. Wat doe jij precies?
2: Ik ben aankoper of aankoopster bij Vesti Facilities in Kruibeke.
1: Wat doen jullie daar?
2: We zijn gespecialiseerd in facility management, technisch beheren, onderhouden en vooral optimaliseren van de gebouwen, maar vooral ook van de installaties in die gebouwen.
1: Dus technisch moet jij ook helemaal op de hoogte zijn van al die dingen?
2: Was ik nog niet, dan ben ik volop aan het bijsturen. Ja.
1: Dat is leuk. Bijleren is het leukste in het leven wat er is, Sandra. Geniet ervan en vooral van die film. Fijne woensdag. Dag.
2: Dankjewel. Salut.

0: Als je vrijgezel bent, is dat naar het schijnt soms vervelend. Dan krijg je een uitnodiging, bijvoorbeeld voor een trouwfeest of een communiefeest of wat dan ook. En dan vragen ze jou, wie is je plus one? En dan heb je geen vaste partner. Dan moet je zo zelf eens gaan nadenken, ja, wie ga ik meevragen? Dat is naar het schijnt een dingetje wel. Zometeen de nieuwe John Newman. Op de weg, enkel op de R0, de Brusselse binnenring, een ongeval tussen Groot-Bijgaarde en de Dansaarlaan in Jette. 22 minuten extra daar.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Vandaag woensdag kon je de derde gouden tankkaart winnen van 1000 euro hier bij Top. 2 weken lang geven we elke dag zo'n gouden tankkaart van 1000 euro weg. En het ging maar net goed. Het ging echt, het was zo slopend voor de zenuwen. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Ik laat zo meteen nog eens horen hoe het eraan toe ging vanmorgen rond 20 over 7 was het, bij Esther in Sint-Amans. Heel belangrijk zijn 2 zaken. Schrijf je in via topradio.be of via de app en luister goed 's morgens naar Jeroen en Koen, want je hebt die code nodig. En dat zal je straks nog eens horen hoe belangrijk die code wel is. En dan nu een heel speciaal lied.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op onder tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Ga je mee iets drinken?
8: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
7: Dat kan toch via je gsm?
9: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santos.be.
10: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Delivery.
1: Morgenochtend rond 7:15 is er een nieuwe gouden tankkaart van 1000 euro te winnen hier bij Top. We doen dat nog ook volgende week, dus er zijn nog wel wat kansen. Vandaag ging het maar net goed, maar echt maar net goed. Het bewees weer hoe belangrijk dat het is dat jij 's morgens naar Jeroen en Koen luistert om de code te kennen van het kluisje waar die gouden tankkaart in zit. En die gouden tankkaart die zat vandaag in een kluisje met de code 749. Ja, ze wist het niet. Esther uit Sint-Amans was even in paniek.
2: Ik zie een voordeur open gaan. Weet je de code van het kistje vandaag?
3: Oh nee.
2: Nog enkele minuten de tijd om de code te achterhalen op een of andere manier.
3: Mag ik mijn gsm gaan halen?
2: Tuurlijk, alles
4: maar. Ja, wie kan haar helpen?
2: Nog een tweede hulplijn wordt ook al ingeschakeld. Dus ik weet niet of we er op tijd gaan geraken of niet. Kunnen we anders haar telefoonnummer doorgeven en als andere luisteraars haar willen helpen, dat ze kunnen bellen met die code?
5: Nog een halve minuut, beste mensen.
2: Nog een halve minuut.
5: Het kan.
2: Ze krijgt dat telefoon.
5: Ja, ze toch.
1: Haast u.
5: 15 seconden.
1: Haast u.
5: Nog 9. 8. 7. 6. En de tijd stopt.
2: Kistje is net open.
1: Over een fotofinish gesproken. Ja, iedereen zijn nagels ging eraf hier bij Top. Het was zo spannend vanmorgen. Ja, morgen is er een nieuwe code, dus je bent vandaag niks meer met die 749. Daarvoor moet je morgenochtend luisteren naar Jeroen en Koen. En vooral schrijf je in op topradio.be, want enkel dan kan je winnen die gouden tankkaart van 1000 euro.
0: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Net Sky op zijn best en deze zomer op de Lokerse feesten.
1: Dit is Top.
0: Net voor 3 uur, net voor het nieuws. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.

0: Erik de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij aan de stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur, Aldi geeft meer uitleg over de openingsuren. Tijd voor het nieuws.
7: Goedemiddag. Aldi heeft meer uitleg gegeven over zondagsopeningen. De supermarktketen wil al zijn winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts 1 vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. De 17-jarige tractorbestuurder die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Maaseik, testte negatief op alcohol en drugs. De tiener is na verhoor vrijgelaten, maar zijn rijbewijs is ingetrokken. Het parket onderzoekt nog of hij met zijn rijbewijs wel met de combinatie van de tractor en de zware mesttank mocht rijden. De jongen reed na de aanrijding met de 58-jarige fietser aanvankelijk door, maar keerde later zelf terug. Een verkeersdeskundige en camerabeelden moeten de precieze omstandigheden verder uitklaren. Bij een zware hotelbrand in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak uit toen de meeste gasten nog sliepen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders die voor een medische behandeling in India verbleven. Meer dan 40 mensen zijn gered. Uit paniek sprongen verschillende gasten uit de ramen, waarbij omwonenden matrassen legden om hun val te breken. De politie onderzoekt de oorzaak en zoekt nog naar slachtoffers in het gebouw. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.
6: Ik heb 2 lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook op de E40 richting Brussel gaat het trager. Tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem verlies je er 20.
5: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
6: Met zometeen Bruno Mars, I Just Might. Na Ferrari, een van de grootste hits is dat van James Hype.

Zometeen een vergeet mij biertje gemaakt door een Bukovina Duitser. Waarschijnlijk heb je daar nog nooit van gehoord, tenzij je heel goed hebt opgelet in de geschiedenislessen vroeger. Ik leg het zometeen wel uit. Eerst

0: Altijd opletten met rumors, bewijzen zijn gewoon veel sterker. Maar het gerucht gaat wel dat Armin van Buuren er zometeen aankomt met In and Out of Love.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het is een liedje waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij het nog eens hebt gehoord. En waarvan je ongetwijfeld gaat zeggen, ah, dat is leuk. Dat is tof om nog eens te horen op de radio. Vandaag is mijn Vergeet mij bietje een nummer van Ian Oliver en Chantel. En het heet Bukovina. Het was in de zomer van 2007 een, wat ik noem, Balkanhitje. En dat had ook alles te maken met het feit dat die Chantel, wat trouwens een man is, eigenlijk uit een soort van enclave komt. Een enclave tussen Roemenië en Oekraïne. En dat noemden ze in die tijd Bukovina Duitsers. Heeft dan weer te maken met de oorlog die er had plaatsgevonden. Het liedje heet ook gewoon Bukovina. En daarom is het vandaag mijn Vergeet mij bietje.
0: Een Vergeet mij bietje.

0: 27 juni is er weer Werchter Boutique op de Wei, die weer heel veel gebruikt wordt deze zomer, zoveel is wel duidelijk. Met een aantal grote namen deze keer. Onder andere Pitbull staat daartussen. Mika komt ook. En Pommelien Thijs bijvoorbeeld. Roxy Dekker en nog een paar anderen. En eentje daarvan is zonder enige twijfel de Amerikaanse headliner. Dan heb ik het over Katy Perry, waar heel veel mensen voor gaan afzakken, denk ik. Dit zingt ze daar ook. Dit is Dark Horse.
1: Katy Perry. Juicy J.

0: Ze zitten in Doornik met een nachtelijk probleem. Het nachtelijk probleem is dat er een lijnbuspikker is. Maar hij brengt soms de bus ook terug. Ik vertel het je zo. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten erbij. En op de E40 richting Brussel gaat het ook al de hele middag trager tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Je verliest er 20 minuten.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Ze zitten in Doornik met een busjesdief.
1: Ja, je hoort het goed.
0: Het gaat om een 16-jarige kerel. Dus heeft nog geen rijbewijs. Die om de zoveel dagen een bus komt stelen in de stelplaats van de lijn, dat heet daar Le Tech, in Doornik. Hij rijdt dan met de bus een hele nacht rond om hem dan ergens achter te laten of hem terug te brengen. Dat is ook al gebeurd, naar het schijnt. En dat is niet één keer gebeurd, het gaat over meerdere keren. En ze weten ook dat het die kerel is, omdat hij al eens betrapt is geweest. Maar het is blijkbaar een soort van onweerstaanbare drang om 's nachts een busje te stelen. Maar dat zijn, ik weet, die lijnbussen, dat zijn grote bussen. Dat is toch raar. Het leukste aan heel dit verhaal vind ik dat het waarschijnlijk iets is of iemand is met een psychologisch probleem die geen kwaad daarin ziet, dat doet en zelfs af en toe iemand oppikt aan een halte of in de buurt. Dus je kan je arm uitsteken en dan pikt hij jou op. Dan mag je meerijden met die 16-jarige kerel en de lijnbus. Ik hoop dat ze hem snel tot

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com. Come.

0: Bam Bam Bijren. En die Bam Bam, dat kan je op een bepaald moment soms letterlijk nemen als je samen met A$AP Rocky bent. En dat is Rihanna. Want er werd een tijdje geleden geschoten aan zijn huis in L.A. Hij heeft daar nu zelf voor het eerst op gereageerd. En die reactie was eigenlijk gewoon... It was fucked up, zei hij. Nu, ik zou het er toch niet leuk vinden als er op het huis van mij of mijn partner geschoten wordt. Ik heb een beetje te doen met die Rihanna. Maar goed, ik heb vooral niet te doen met Bram van Hey, want die gaat straks radio maken tussen 4 en 6. Het gaat onder andere over Aldi en over iets wat iedereen in zijn auto heeft liggen. Maar waar iedereen ook mee sukkelt als je die moet in elkaar steken. Het gaat over de gevarendriehoek.
1: Dit is Top!
2: Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Top!
7: Ondertussen is onze Simon erbij gekomen voor de top headlines. Dag Simon, goedemiddag, het is 4 uur.
8: Goedemiddag. De 40-jarige Poolse bestuurder die maandag op de E34 minstens 20 wagens ramde, blijft langer aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man veroorzaakte tussen Zelzaten en Maltegem een enorme ravage en bleek achteraf te veel te hebben gedronken. Hij wordt er nu officieel van verdacht zijn bestelwagen als wapen te hebben gebruikt om anderen in gevaar te brengen en het verkeer te belemmeren. Deskundigen onderzoeken nog of er sprake is van een geestestoornis. Hoewel de materiële schade groot is, kwamen de meeste slachtoffers er met de schrik vanaf. De Duitse douane heeft in de havenstad Wilhelmshaven ruim 8 ton cocaïne onderschept. Goed voor een straatwaarde van zo'n 500 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacaobonen. De vangst gebeurde al in februari, maar werd om tactische redenen geheim gehouden. Dankzij internationaal onderzoek kon de Spaanse politie intussen twee bendeleiders oppakken tijdens een in scène gezette containeroverdracht. De enorme partij drugs is intussen onder strikte beveiliging vernietigd. Kroonprinses Elisabeth wordt voor het eerst officieel betrokken bij een staatsbezoek. Het Japanse keizerspaar komt op 20 juni naar België en Elisabeth mag hen mee verwelkomen. De Japanse ambassadeur noemt haar aanwezigheid een veelzeggend teken van engagement. Of de 24-jarige prinses nog meer taken krijgt tijdens een staatsbezoek is nog niet duidelijk. Elisabeth studeerde vorige week pas af aan de Universiteit van Harvard. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Eerst op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.
7: Zijn er files op deze woensdag?
4: Die zijn er zeker. 4 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten extra door een ongeval aan de Kennedy-tunnel. Aanschuiven doe je vanaf Berchem. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 25 minuten erbij. Op de E313 richting Antwerpen, tussen Herentals-West en Wommelgem, 20 minuten extra. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
7: Verwacht je deze uitzending maar aan een grote aankondiging?
4: Ah.
7: Ja, ik heb iets te melden en het heeft niets met de gouden tankkaart te maken dit keer. Dus ja, als je het wil weten, want het is Brian, jij gaat ook moeten blijven luisteren.
4: Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja. Ik val uit de lucht.
7: Oké, dan hoop ik dat ik het ook een beetje benieuwd heb gemaakt.
4: Ja, absoluut.
6: Dit is Top. Bram van Hee.
7: Later in de uitzending meer daarover. Eerst muziek van Alesso, onderweg Destiny voor jou. En nu Swedish House Mafia. Dit is Save the World. Top.

Destiny van Alesso bij Top 3 juni vandaag, Wereldfietsdag. Dus een reminder aan mezelf om deze zomer mijn fiets eens af te stoffen. Die staat er maar te staan bij ons in het kot. En eigenlijk is er geen betere manier, hè, als het mooi weer is, om je te verplaatsen dan met de fiets. Dus ja, voor wie met oortjes in huis of met oortjes in naar huis aan het fietsen is van het werk, shout-out naar jou. Veel te doen vandaag, want ik verwacht mijn wekelijkse pakket hier aan de receptie van het gebouw van Top. En je weet het, wat er ook in zit, ik ga het weggeven. Ik ga het delen met jou. Dat doe ik elke woensdag met Win op woensdag. Ik verwacht ook bezoek van Thibaut. Die komt langs om ons een nieuwe sport te leren kennen. En ik heb in deze uitzending ook een grote aankondiging te doen. Iets belangrijks wat we gaan doen bij Top. Een aankondiging met trompetjes. Ja. Maar dat is dus, zoals gezegd, voor later. Gewoon blijven luisteren, dan ontdek je het vanzelf. Eerst de trompet van Willy William.

0: vandaag om
1: 9 uur deze ochtend.
0: Werd massaal via Google gezocht naar
1: Aldi winkels, daarover gaat het. Er is vandaag meer duidelijkheid over de zondagsopeningen van de winkels. Het is de bedoeling om alle winkels van Aldi in ons land op zondag open te houden tot 1 uur. Eind deze maand is er daarover overleg met de vakbonden. Zat ook al in onze topheadlines. In het voorstel zit nu dat het personeel dat op zondag wil werken daar financieel ook een toeslag voor zal krijgen. Of extra verlofuren. Dat vind ik toch wel mooi eigenlijk, niet?
0: En om
1: 3 uur vanmiddag
0: werd gezocht naar
1: gevarendriehoek. Je hebt het ooit moeten leren voor je rijexamen. Bij pech zet je een gevarendriehoek op de weg. Wat is dat? Op 100 meter afstand van je auto, op de pechstrook, op een autosnelweg? Ja toch, hè? Maar dat gaat veranderen, want vanaf juni 2027 moet je geen gevarendriehoek meer plaatsen. Dat is volgens onze minister van Mobiliteit te gevaarlijk. Er gebeuren gewoon veel te veel ongevallen mee. Dus dat gaat veranderen in het nieuwe verkeersreglement. Enkel het aanzetten van je richtingsaanwijzers, dat zal volstaan. Alhoewel, ze zijn ook nog aan het nadenken over iets extra. Een systeem dat in Spanje wordt gebruikt. Daar moet je bij pech een oranje zwaailicht op je dak van je auto plaatsen. Wanneer je dus met pech op de pechstrook staat. Ik zou eigenlijk wat tof vinden mochten ze dat bij ons ook doen. Dat is ook wat stoer. Als je dan met pech aan de zijkant van de weg staat, dat je zo een zwaailicht mag opzetten. Het zou wel pieken om even met dat zwaailicht verder te rijden, maar dat zien we dan wel weer hoe we daarmee omgaan. Maar ik hoop dat het er komt. Ze zijn er nog over aan het debatteren. Dus misschien, wie weet, gaan wij ook zo'n zwaailicht op ons dak mogen zetten binnenkort. Dat zou toch cool zijn. Politiek is ermee bezig. Vind ik wel een fijne gedachte, eerlijk gezegd. Turn the lights off. Nee, on.

Lieve vrienden, er is net vreselijk nieuws binnengekomen. De bekendste en sympathiekste lach van Vlaanderen is niet meer. Weet jij over wie ik het heb? Ja, het nieuws is net binnengekomen. Margriet Hermans is overleden na een korte strijd tegen kanker. Nieuws is pas binnengekomen. Margriet Hermans is 72 geworden. Ik had gehoopt dat ik deze woorden nooit op de radio ging moeten uitspreken, maar ik zie het berichtje net binnenkomen. Dus ik deel het met jou. De sympathiekste lach van Vlaanderen is helaas overleden, vrienden.

0: 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kids Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkidsclub.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ik kom heel graag nog even terug op het berichtje dat ik gisteren van luisteraar Amélie heb binnengekregen. Amélie stuurde mij gisteren dit.
1: Hey Bram, heb ik dat juist gehoord dat jij tickets mag geven voor de Strong Viking Run in september?
0: Zij wil deelnemen aan de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dat is inderdaad in september op 12 en 13 september in Domein Puijenbroek. Nu, volgende week, dat had ik al beloofd, ga ik die tickets weggeven. Duo-tickets zijn dat, zodat je mee kan doen met Team Top voor de volgende editie. Maar daarvoor ben ik nog op zoek naar, en nu komt het, sportieve bekende Vlamingen. Ik ga hen iets laten doen en die gaan er dan weer voor zorgen dat jij kan meedoen met Team Top tijdens de volgende editie van de Obstacle Run. De vraag is, wie zijn ze? Ik zoek dus sportieve bekende Vlamingen. Wie van bekend Vlaanderen vind jij sportief genoeg om daarvoor in aanmerking te komen? Wie kan ik contacteren, met andere woorden? Help mij eens eventjes en laat mij een naam weten. Dat wil ik heel graag zien in de Top Radio B-app. Dan kan ik ermee aan de slag. Dus een sportieve, bekende Vlaming. Laat maar weten, een naam heb ik nodig van jou. Dit is Let's Go van David Guetta.

0: Ik ben op zoek naar sportieve bekende Vlamingen. Volgende week ga ik er iets mee doen. Een tip van Jana. Volgens mij zoeken jullie Julie Vermeijren als sportieve bekende Vlaming. Dat is een goeie. Bjorn komt af met Average Rob. Koen heeft Louis Talpe ingestuurd. Theo komt met Remco Evenepoel. En dan was er ook nog een berichtje onder andere van Jelle. Die stuurt Wart Lemmelijn in. Dus onthoud die namen. Die kunnen misschien volgende week wel van pas komen als jij wilt deelnemen aan de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dat is in september. Kan je alvast die data vrijhouden. 12 en 13 september. Want dan staat Team Top opnieuw aan de start. Een vraag van Jana. Hoeveel kilometer doen jullie als Team Top? Wel Jana, dat mag je gewoon zelf kiezen. We beginnen samen aan de start. En dan kan je kiezen of je 7 kilometer loopt, 13 kilometer loopt, 19 kilometer loopt of... En dan heb je mijn diepste respect, 42 kilometer loopt. Ook dat kan. Ja, we zullen zien Jana, maar je bent in elk geval welkom. Volgende week weer daarover.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Het is dringend tijd om dit op te starten.
1: De Beat Blender.
0: En vandaag heb ik kosten nog moeite gespaard. Ik ben naar de zolder van Top gekropen. Dat is met een ladder, hè? Zo'n kruipladder, weet je wel.
2: Ik ben daar nooit geweest.
0: Het is een kruipzolder ook.
2: Echt?
0: Ja.
2: En veel stof en al.
0: Ja, zeker wel.
2: Maar nooit geweest.
0: Ik heb daar twee super oude tracks gevonden. Ik ga ze laten horen. Eentje gaan we zo meteen kiezen.

0: Wie is dit vandaag voor de Beatblender? En dan is mijn vraag heel eenvoudig. Welke gaan wij zo meteen laten verbouwen? Van welke gaan wij in 2026 een versie laten maken door onze Beatblender? Ofwel keuze 1, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ofwel keuze 2, Yazoo, Don't Go.
1: Dan toch Depeche Mode.
0: I Zeker. Feel you.
1: Ja?
0: Ik vind
1: Echt?
0: Dat ook. Ja.
1: Ah, super. Kijk okay. al dat gekuurd dus, voor niks.
0: Twee, twee stemmen voor keuze 1. Maar wat vind jij? Laat even weten 1 of 2. Dus 1 Depeche Mode, Enjoy the Silence. En 2, dat is Yazoo, Don't Go. Laat maar komen via de Topradio BE-app.
1: Dan heb ik ondertussen 5 plekken waar je langer dan een kwartier moet aanschuiven. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost verlies je een uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan een half uur extra. Op de E314 richting Genk verlies je 25 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen tussen Vrassenen en Melzelen een kwartier erbij.
2: Sst, luister.
3: Summerfields!
2: Hoor je het ook?
3: Summerfields!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de

0: tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.

0: Oké, begrepen. 0800 Heaven van Joel Corey. En dan
1: de Beat Blender.
0: Even dus opstarten, want ik heb luisteraar Kim aan de telefoon hangen. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met wat was jij bezig?
2: Ik ben de bedankjes voor de trouw in elkaar aan het steken.
0: Oh, jij gaat trouwen.
2: Ja, ik word bij, 4 juli.
0: Nu al proficiat?
2: Dankjewel.
0: Zeg, en jouw keuze voor de Beat Blender heeft daar ook wel iets mee te maken. Vertel.
2: Ja, ik hoorde dat dit al Don't Go en ik dacht dat is best wel passelijk, hè.
0: Oké, er is over nagedacht, ja. Dus je hebt niet gekozen voor dit? Nee, Enjoy the Silence gaan we niet doen. Jij gaat voor... Don't Go van Yazoo. Dat is toevallig toch niet de openingsdans of zo?
2: Nee, dat gaat hem niet worden.
0: Dat gaat iets anders worden. Maar denk daar maar eens rustig over na. Hou dat nog maar geheim. Maar je mag het later wel met mij delen. Misschien kunnen we die ook wel eens in de Beat Blender stoppen. Dat zou wel tof zijn, hè?
2: Dat zou leuk zijn, okay. Ja.
0: Goed, jij bent vandaag de stem van de meerderheid. Dus ik ga Don't Go van Yazoo in de blender stoppen. Ja, dan wens ik je een fantastisch fijn trouwfeest.
2: Dankjewel.
0: Dag Kim, bye bye.
1: De Beat Blender.

0: Ik vind dat de Beatblender goed werk heeft geleverd vandaag, want je kan natuurlijk alle kanten uitgaan met die goede 80s hits. En ja, het risico bestaat dat je er een verkrachting van maakt. Ik ga het maar noemen zoals het is zeker. En dat is toch niet gebeurd, hè? Zijn we het daarover eens?
1: Het is een heel goede schijf, vind ik.
0: Ja, Yasu, vandaag Don't Go in the Beatblender. Dat heb jij zo beslist. Ondertussen is onze Thibaut erbij gekomen.
2: Het ABC van...
0: Het ABC van de sport met Thibaut, onze sportkenner, onze sportiefste collega van de team.
1: Ja, sportiefste collega, dat ga ik nu niet direct zeggen, maar wel... Ja, ik weet wat over sport, dat wel.
0: Ja, jij weet, ja, ja inderdaad, passief sportiefste collega, mag ik het zo zeggen? Ja, we hebben samen de obstacle run gelopen afgelopen weekend.
1: Het was pittig, het was zwaar, het was zweten. Ja. Maar we hebben het wel gedaan, hè Bram, we hebben het wel keigoed gedaan.
0: Dat is waar, inderdaad. Misschien heb je de stories ook gezien van een in de modder ploeterende Thibaut. Dat was wel hilarisch, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Dus, of was dat ik die in de modder lag?
1: Ja, alle twee eigenlijk, hè. We hebben alle twee in de modder gelegen. Ja, en ik ben ook gevallen in die modder. Ja, het was tenen tappen.
0: Gaan we dan nog eens overdoen in september?
1: Kom. Doe gewoon mee. Kom aan. Okay.
0: Bij deze staat het erop, hè. Dus iedereen heeft het gehoord.
1: Ja,
0: wij gaan een sport Vlaanderen leren kennen die nog te weinig bekend is.
1: Klopt.
0: En zoals elke week gaan we een letter uitpikken. Een letter van het alfabet.
2: Het ABC van...
0: ABC van de sport.
2: Met deze week...
0: Welke letter?
2: De letter H van...
0: De H van...
1: Hoogspringen. Tia Hellebout, hè, in de tijd.
0: Ja.
1: Dat is een leuke.
0: Of hula-hoepen.
1: Hula-hoepen, ja.
0: Zou daar een officiële competitie van bestaan?
1: Dat is eigenlijk een goede vraag. Dat zou wel een goede zijn.
0: Ik zal het niet weten. Ken jij nog een sport die begint met de letter H? Je mag hem laten weten via de Topradio BE-app. We zijn er naar op zoek, dus een sport die dringend wat meer aandacht verdient. Op de radio, nu insturen, die moet wel beginnen met de letter H. En zometeen gaat Thibaut er eentje uitpikken.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
4: Moe van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Jullie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
6: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Moduvan.
7: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ik zag in de app van Top heel veel sporten binnenkomen.
1: Het ABC van...
0: De sport met Thibaut.
1: Met deze week... De letter H van...
0: De H van haringhappen. Berichtje van Bob uit Dessel, dat is binnengekomen. Patrick uit Deinze gaat voor hoefijzer werpen. Ik zag ook Arno uit Lucristi Hengelsport heeft hij ingestuurd. Ja. En Marnix uit Bornem heeft een bericht gestuurd met daarin twee woorden. Hobbyhorsing.
2: Ja, ja, hobbyhorsing of stokpaardrijden.
0: Oké, dat is een officiële sport.
2: Ja, ja, ja.
0: Het klinkt een beetje alsof ze het op een kinderfeestje hebben uitgevonden, eerlijk gezegd. Is het exact wat ik denk dat het is?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het komt erop, er komen geen echte paarden aan te pas. Hè. De deelnemers nemen een stok met een paardenkop tussen hun benen en ze doen eigenlijk alsof ze gaan paardrijden.
0: Ja.
2: Maar vergis je niet, het is wel een echte sport, hè, Bram?
0: Ja, dus je bedoelt dat mensen serieus wedstrijden houden met een speelgoedpaard tussen hun benen?
2: Absoluut. Ja, absoluut. Hè. En er zijn zelfs verschillende disciplines in. Denk maar aan het echte paardrijden. Daar heb je dressuur, jumping, cross-country, western riding. En de deelnemers moeten dus sprongen maken, parcours afleggen en bepaalde bewegingen afleggen. En dat met hun stok tussen hun benen.
0: Oké, mooi, mooi. En moet je daar sportief voor zijn?
2: Je zou ervan schrikken, maar de mensen moeten zeker en vast sportief zijn. Ze moeten springen. Ja, ze moeten dus ver lopen ook. Dus je moet er wel sportief voor zijn, zeker en vast.
0: Dus eigenlijk ben je tegelijk ruiter en paard bij die sport.
2: Voilà, daar komt het mee. Je moet zelf gaan galopperen, versnellen, springen en landen. Dus dat vraagt wel redelijk wat conditie.
0: Ja, je zegt dat het dus een officiële sport is. Van waar komt dat eigenlijk?
2: Het komt uit Finland. Het is eigenlijk een Finse sport. Daar groeide het uit van hobby tot een echte sport. Mm-hmm. En in 2017 waren er al duizenden hobbyhorsers in Finland. Maar toen kwam er een documentaire uit, genaamd Hobby Horse Revolution. En daardoor is het eigenlijk wereldwijd bekend geworden.
0: Ja, dus als je meer wilt weten komen over het stokpaardrijden eigenlijk, gewoon of die docu even bekijken. Voilà, Hobby Horse Revolution, oké. En hoe zit het in ons land? Doen wij ook mee aan die gekte?
2: Jawel, en het komt eigenlijk ook hier wat populairder geworden door Average Rob. Die heeft in 2021 meegedaan aan het Belgisch kampioenschap, want ja, wij organiseren ook Belgisch kampioenschappen hobbyhorsing.
0: Okay.
2: En het was dus zo straf, die een mens heeft meegedaan. Die heeft dat nog maar één keer gedaan in zijn leven en die heeft dat direct gewonnen ook, het Belgisch kampioenschap. Dus hij is Belgisch kampioen geworden en een jaar later kwam het WK dan ook hier naar
3: Belgen. Maar waarom? Is hij er zo goed in dan?
2: Ja,
3: Maar
2: er is heel veel commentaar op gekomen ook. Hè. Het is iedereen had zoiets van, maar ik ben dat hier al 5 jaar aan het doen. Ik oefen hier al elke dag in mijn tuin op en die een mens komt meedoen en die wint dat hier eens even. Ja. Ja, dus daar is wel commentaar op geweest. Dus hij heeft nooit meer deelgenomen.
0: Oké, wel maf eigenlijk. Ja. Nooit vies van een stunt natuurlijk.
2: Nee, zeker en vast niet. Nee, zeker en vast.
0: Ik ga het onthouden, stokpaardrijden ofwel hobbyhorsing.
2: Hobbyhorsing.
0: Is dus een sport die we kunnen toevoegen aan ons lijstje.
2: En het gemakkelijke is, je kan het gewoon thuis doen. Hè. Je moet gewoon een bezemsteel pakken. En je bent eigenlijk aan het hobbyhorsen.
0: Ja, ja, inderdaad. Parcours kan afbaken en voilà. We zijn vertrokken.
2: Het is heel gemakkelijk.
0: We zouden dat hier op de redactie kunnen doen eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Tijdens middagpauze.
2: Voilà, we gaan het gewoon eens proberen.
0: Ja, oké. Bepaalde collega's gaan we daar toch voor beschermen, denk ik.
2: Ja, ik weet al over wie dat...

0: moet even iets toegeven. Ik ben een klein beetje geïrriteerd. Normaal gezien op woensdag belt je Pieter Jan van hier beneden van de receptie altijd. Er is een pakketje geleverd en dan weet ik dat ook. Maar ik heb hem dus vandaag nog niet gehoord. Die gast, die werkt hier nog maar een maand en die laat het al wat hangen. Niet met mij, ik ga hem gewoon even opbellen. En hij mag het eens uitleggen. En ik hoop dat hem de goede uitleg heeft.
1: Receptie, Pieter Jan.
0: Oei, PJ, wat scheelt er?
1: Fiets, post, pak.
0: Oké. Ja, ik ben mee. Dus je bent naar de post gereden, je bent dat pakketje gaan... Maar wacht, zet u even, bekomt even.
1: Zwaar.
0: Was het een zware rit?
1: Nee, pak, zwaar.
0: Ah, zwaar. Het pak is zwaar. Oké, ja, ik ben mee. PJ, pakt uw waterke. Ik ga iemand sturen.
1: Dankjewel.

0: en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op hyundai.com.
5: Dit is Stop!
6: Simon opent vandaag met droevig nieuws. Dit zijn de topheadlines van 5 uur.
7: Goedenavond. Starten doen we met droevig nieuws, want zangeres en mediafiguur Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Celine bekendgemaakt via Instagram. 2 weken geleden raakte bekend dat Hermans aan een agressieve vorm van kanker leed. Ze laat haar echtgenoot Frank en dochter Celine achter. Hermans was in Vlaanderen decennia lang een bekend gezicht als zangeres, talkshowhost en politica. België verliest de greep op de illegale tabakshandel. Volgens een rapport van adviesbureau KPMG groeide de illegale sigarettenmarkt in ons land vorig jaar met 61%. 1 op de 4 gerookte sigaretten is hier inmiddels illegaal. Enkel Frankrijk doet het in de EU nog slechter. De motor achter de stijging is de georganiseerde smokkel vanuit Bulgarije, goed voor ruim de helft van de illegale markt. Criminelen profiteren van het enorme prijsverschil tussen beide landen. De Belgische overheid liep hierdoor vorig jaar zo'n 963 miljoen euro aan accijnzen mis. Een sensatie op het tennistoernooi van Roland Garros, want topfavoriete en nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloor na een complete inzinking in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka leek na winst in de eerste set en een dubbele break voorsprong in de tweede set op weg naar de zege, maar zakte daarna volledig in elkaar. Schneider bereikte zo haar eerste halve finale op een Grand Slam. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen de 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.
8: Allee, we gaan het zelf een beetje gezellig en warm moeten maken. Dat is duidelijk. Boodschap begrepen. De files.
9: Ja, 5 plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-Oost en Wommelgem verlies je op dit moment 50 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring dan tussen Grimbergen en Zellik. 25 minuten extra. Op de E314 richting Genk. 25 minuten aanschuiven tussen Zolder-Terlamen en Park Midden-Limburg. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan nog zo'n 25 minuten extra.
8: Nee, ik ben het niet vergeten.
5: Dit is Top. Oh. Bram van Hee.
8: Dit uur een grote aankondiging te doen. Eentje, ja, waar je van zal schrikken. Allee, schrikken. Ik hou niet overdrijven, hè, maar...
9: Top.
8: Ja, gaat het leuk vinden.
9: Ik ben benieuwd, hè.
8: Nee, het is niet wat je denkt.

In de Zeros was dat echt een ding, dat beatboxen. Het is eraan te horen, Justin Timberlake en Rock Your Body bij Top. Ja, ik heb het bij mij. Het ligt hier naast mij in de studio. Het geleverde pakje van Euroshop. Je weet het, elke woensdag komt er een pakketje binnen hier beneden. Het is altijd een heel gedoe om dat in de studio te krijgen, maar het is gelukt. Ik moet zeggen, onze Pieter Jan had gelijk. Het weegt wel iets, maar het is nu ook niet super zwaar. Ik bedoel, we gaan niet overdrijven. Het heeft al wat gewicht. Ik ga het nu gewoon live op de radio openmaken. Er zit altijd zo een heel schoon papiertje rond. En we gaan samen ontdekken wat erin zit. Hopelijk weet jij wat het waard is. Hè? Dan ga ik het opsturen naar jou. Dus ik ben het nu aan het openmaken. Wat is de koffer? Wacht, hè. Het is zo'n koffertje. Het lijkt op een koffer vol met geld, maar er zit geen geld in. Nee, het is een gereedschapskoffer. Echt iets voor handige mensen eigenlijk. Een gereedschap staat er ook zo op. Een gereedschapskoffer. Een 52-delige set hebben ze mij bezorgd. Wat zit er allemaal in? Schroevendraaiers, een namer, dat soort dingen eigenlijk. Alles voor handige mensen. Of voor mensen met twee linkerhanden die op zijn minst uit safety zo'n koffer in huis willen. Ik voel mij aangesproken, jij, jou misschien ook. Wat is het waard? Dat is de eenvoudige vraag die ik elke week stel. Wat is die gereedschapskoffer, die 52-delige gereedschapskoffer, waard? Stuur nu een bedrag in euro in via de Top Radio B-app. Als je erop zit, of je zit er het dichtst bij, dan ga ik hem naar jou opsturen. Laat maar komen via de app van Top. Het kan vanaf nu.

0: Dit is de nieuwste van Calvin Harris samen met Jazzy. Oh, ik voel de zomer al komen, maar we gaan toch nog eventjes moeten wachten. Eens kijken wat hier is binnengekomen, want ik heb een werkkoffer binnengekregen in een pakketje. En ik ga het weggeven, zoals elke woensdag geef ik het binnengekomen pakket weg via de radio. Wat is het pakket van deze week waard? Die werkkoffer, 52 dingen zitten erin. Allemaal tools waar ik niet echt weg mee weet, eerlijk gezegd. Ben niet zo handig, heeft er wel mee te maken. Heel veel foute gokjes zijn binnengekomen via de Topradio B-app. Sam uit Ardooien heeft €119 ingestuurd. Dat is niet juist, sorry Sam. Vanessa heeft €450 gegokt. Lijkt mij een beetje veel voor die koffer. Cedric uit Geel heeft €129 ingestuurd. Dat is ook niet juist. Thomas uit Brugge heeft €49,95 ingestuurd. Dat komt al in de buurt, maar het is wel een beetje meer, eerlijk gezegd. En dan was er ook nog Christophe uit Lommel. Ik weet niet wat hij verwacht, maar die heeft €1500 ingestuurd. Die denkt dat dat een gouden hamer is of zo zeker? Ik weet het niet. In elk geval, ik heb nu aan de telefoon Finn uit Oosterzeele hangen. Dag Finn.
1: Hallo, dag Brand.
0: Welk bedrag heb jij ingestuurd?
1: Ik heb €83,15 ingestuurd.
0: €83,15. Dat is juist! Dus de koffer gaat richting Oosterzeele. Proficiat, Finn.
1: Dank u wel.
0: Heb je het opgezocht via de site van Euroshop?
1: Dat moet toevallig vanmiddag was ik er naar aan het kijken om het te bestellen.
0: Dat meende niet.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja goed, dat is al niet meer nodig, hè, want wij gaan ervoor zorgen dat het in orde komt. Jij bent een handig iemand, leid ik daaruit af?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, wat is zo het volgende klusje dat bij jou moet gebeuren in huis?
1: Ik ben een caravan aan het verbouwen voor van de zomer mee op reis te gaan.
0: Oh, maar dat is mega cool. Zo aan het strippen en helemaal aan het herinrichten dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, gooi dat op YouTube. Dat zijn echt zo van die succesformats. Daar moet je iets mee doen.
1: Daar ben ik altijd over aan het twijfelen om dat eigenlijk te doen.
0: Ja. Oké, en gaat er iets speciaals in de caravan komen? Ik weet het niet, flatscreen TV?
1: Nee, heel simpel. Heel basic eigenlijk. Okay.
0: Maar goed, hoe dan ook, chapeau. Veel plezier ermee en maak er mooie tripjes mee met de afgewerkte caravan. Kijk, we hebben toch een heel klein steentje kunnen bijdragen dan met die gereedschapskoffer. De groeten daar.
1: Euroshop.
2: Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

0: de winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En ja?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Voor de ribbekies.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: De Vos Lemmis.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
10: Caraïbisch blauw.
11: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Deze ochtend is het gebeurd.
1: Top delivery.
0: Er is een gouden tankkaart weggegeven. Morgen vroeg kan dat opnieuw gebeuren. Ja, maar waarom heb jij dan gisteren wel de koerier op dit moment van de dag op pad gestuurd, denk je misschien? Ja, dat was omdat in de ochtend de deur toen niet openging. En als dat gebeurt, dan proberen we in de avondspits nog eens. Nu, de eerstvolgende keer dat onze koerier gaat uitrijden, dat is dus morgen vroeg. Het gaat gebeuren bij Jeroen en Koen tussen 7:30 en 7:30. En om de geheime code te weten te komen, zou ik... Dat is echt een aanrader. Al een klein beetje vroeger beginnen luisteren naar het ochtendprogramma. Want Jeroen en Koen gaan de code prijsgeven. En die code heb je nodig om het geheime kluisje te openen. Want daarin zit de gouden tankkaart. Dus als we voor jouw deur staan, is dat wel belangrijk natuurlijk om die code te hebben. Als jij nog niet bent ingeschreven, het is nog niet te laat. Dat is goed nieuws. Je kan nog altijd je gegevens achterlaten via de website topradio.be of via de Topradio BE-app. Zo maak jij ook nog kans om mee te spelen voor een gouden tankkaart. Dan staan we misschien wel morgen vroeg voor jouw deur. Zeg iets anders. Ik heb zo meteen nog iets aan te kondigen. Want over een kleine 2 weken gaan we weer iets speciaals doen hier bij Top. Ja. Iets waar ik persoonlijk, en dat meen ik echt, heel hard naar uitkijk. Ik ga het zo meteen vertellen, dus blijf nog even wachten. Eerst iets anders. Plaatje van Fifth Harmony. Dit doen veel mensen in het kader van Top Delivery. Work from home. Goeie zet wel.

0: groot nieuws en al? Van papa of zo? Of wat is het? Of gaat het trouwen?
1: Stop het, joh. Stop het, joh. Ja, ja. Ik ga zo meteen inderdaad mijn trompetjes bovenhalen, want ik heb iets aan te kondigen. Maar je hebt nu ook iets aan te kondigen. Nee, ik word geen vader.
0: Nee?
1: Maar stop daar eens mee.
0: Ja.
1: Je bent er nu al de hele tijd mee bezig.
0: Ja, ik zou nogthans een hele goede papa.

0: 25 minuten extra.
1: Ligt het aan mij of is het hier zo warm?
0: Het is hier verschrikkelijk warm.
1: Pokkenheet, hè? Ja, het heeft misschien wel iets te maken met de grote aankondiging.
0: Ja, maar... Gezinsuitbreiding, daar word je warm van. Dat is zo, klopt.
1: Stop het, jongen, weg.
0: Ja, maar ik heb het door.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst. Europassistance wordt binnenkort ready on.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend?
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op

Zeg mannekes, die aankondiging heeft dus helemaal niets met mij te maken. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Nee, wat er te gebeuren staat op top, daar heeft het mee te maken. Want ja, over een kleine twee weken gaat het.

gebeuren. De maand juni is begonnen. Dat betekent aftellen naar de festivals, aftellen naar de vakantie, ook aftellen naar de zon die moet terugkomen. En we gaan je bij Top helemaal in de sfeer brengen. Hoor eens wat terugkomt om de vakantie goed in te zetten. Oh, ik ben daar zo blij mee. Ja. Summer Beat 1000. Ja, de Summer Beat 1000 komt helemaal terug. De hitlijst met de 1000 dikste Summer Beats. Echt zo van die liedjes die helemaal bij de zomer en bij de zon passen. Tracks die helemaal zomer zijn of die je aan het festivalseason doen denken. Want dat is natuurlijk ook 100% zomer. Hè? En bij Top is dat zo altijd het officiële startschot van de Dance Festival Zomer en de zomervakantie. En ook dit jaar gaat dat zeker niet anders zijn. Dus we gaan aftellen naar de vakantie. Zo'n mooie tijd van het jaar. Ik kijk er naar uit. Vanaf maandag 15 juni gaan we erin vliegen om 10 uur met de nummer 1000. En dan gaan we 2 weken lang tot eind juni gewoon door. Tot aan de officiële start van de zomervakantie. Om het beste van de zomer te laten horen. En om de zomer gewoon goed en officieel in te zetten. Bij deze afgesproken. En ik ga zelfs al iets verklappen. Jij gaat de nummer 1 kunnen meebepalen via onze website. Want we gaan daar een stemming openen. Waarbij je de finale top 20 nog eens goed door elkaar kan schudden. Dit is misschien...

0: goede weer is al besteld. Vanaf 15 juni is het zover. Dan begint hij opnieuw, de Summer Beat 1000. Dit was vorig jaar jouw nummer 1. Sky & Scent van Paul Kalkbrenner. En of dat dit jaar ook zo is, dat hangt van jou af, want jij kan nu al mee bepalen via onze website. Wie jij op 1 wil, topradio.be. Check it out.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Offenbach en Star Sailor. 4 to the floor.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
5: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Zat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
6: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.com.
12: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Ik zag een berichtje binnenkomen van luisteraar Frederik uit Gent. Even luisteren.
1: Hey Bram, leuk om te horen dat de Summer
0: wat?
1: Top 1000 terug is.
0: De Summer Beat 1000, Frederik. Het is de Summer Beat 1000. Die komt terug en dat ga je voelen vanaf vandaag. Hè? Want straks, vanaf 7 uur, begint er een gloednieuw programma hier bij Top. Christophe Apps presenteert de eerste aflevering van Op weg naar de Summer Beat 1000. En daarin gaat hij je al een beetje opwarmen. En dat is vandaag echt wel nodig, want het is zo'n super grijze dag. Dus zeker luisteren zo meteen. Zeg, ik neem je nog even mee naar deze ochtend. Want er is wat gebeurd, hoor. Ja.
2: Top Delivery.
0: Wat was me dat een spannende ochtend. Heb je het gehoord? Oh, dat was echt zo'n spannend stukje radio.
3: Zie je een voordeur open gaan? Weet je de code van het kistje vandaag?
4: Oh nee.
3: Nog enkele minuten de tijd om de code te achterhalen op een of andere manier.
4: Mag ik mijn gsm gaan halen?
3: Tuurlijk, alles
5: maar. Ja, ik kan haar helpen.
3: Nog een tweede hulplijn wordt ook al ingeschakeld. Dus ik weet niet of we er op tijd gaan geraken of niet. Kunnen we anders haar telefoonnummer doorgeven en als andere luisteraars haar willen helpen, dat ze kunnen bellen met die code?
0: Nog een halve minuut, beste mensen.
3: Nog een halve minuut.
0: Het kan.
3: Ze krijgt dat telefoon. Ze krijgt dat
0: ja,
3: telefoon.
0: Ja, ze toch. Oh.
6: Haast u.
0: 15 seconden.
6: Haast u.
0: Nog 9.
6: 8. 7. 6.
0: En de tijd stopt.
3: Kistje is net open.
0: Over een fotofinish gesproken.
1: Oh, maar dat is echt zo goed, hè. Zo goed, hè. Dat is echt een spannende film was dat deze ochtend. Gewoon live op de radio kon je dat meemaken.
0: Louis zat daar letterlijk in de huiskamer bij luisteraar Esther. Wat gaat er morgen vroeg gebeuren? Dat ga je te weten komen als je luistert natuurlijk. En je voordeur in de gaten houdt. Want het zou wel eens kunnen als je ingeschreven bent voor Top Delivery. Dat onze courier voor jouw deur staat.
2: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
0: Zometeen is er Wouter met de Party Room. En ik ga je al een beetje voorbereiden op die Party Room met deze dikke van.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Goedenavond. Dit is Stop! Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook de reacties uit de media- en muziekwereld binnen. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Damen, Belle Perez en Niels de Stadsbader diep bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas. Bijna de helft van alle fietsers in de ochtendspits is een kind of jongere, zo blijkt uit een telling van de Fietsersbond in Vlaanderen en Brussel. Terwijl 46% zelfstandig fietst, rijdt 6% mee als passagiers. Dat is dan bijvoorbeeld in een bakfiets. Opvallend is dat kinderen op het platteland veel vaker zelfstandig de weg opgaan dan in de stad. Omdat een kwart van de scholieren nog met de auto wordt gebracht uit angst voor het verkeer, pleit de Fietsersbond voor veiligere schoolroutes. En dan nog wielrennen. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. In de bergetappe was ze de snelste van een kopgroep van vier rensters. Vollering probeerde tijdens de rit meerdere keren solo te ontsnappen, maar finishte uiteindelijk in een elitekwartet en won wel de sprint. Anna van der Breggen kwam in de finale niet in de problemen en behoudt haar roze leiderstrui. Marlen Reusser, de nummer 2 in de stand, verloor ruim 1 minuut op de kopgroep. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.
9: Dankjewel Simon. Even kijken waar de langste vertragingen staan. De E313 tussen Herentals-West en Wommel en verlies je 3 kwartier. De ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Burgerhout een 30 minuten vertraging. E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg verlies je 20 minuten. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West 20 minuten vertraging. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook 20 minuten. En 20 minuten buitenring van Brussel tussen Grimberg en Zellik. Op een andere plaats in een vertraging zat maximum een kwartier.
10: Dit is Top. De Vries.
9: Straks hoor je weer een stukje uit het interview met Serp wat ik eerder deze week had. Eerst starten met een van mijn favorieten. Hier is Another en Talk to You. Goedenavond. Top.

0: Jonas Blue was dat en Edge of Desire. Goedenavond.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja. Gaat weer voor je open. Turn the volume up.
2: Hier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Ook al is het vandaag een uitgeregende woensdag, toch maak ik zometeen een beste zomerbaan van Vlaanderen bekend. Ik vertel je hoe je kan gaan draaien op Camping Kitsch Club en nieuwe muziek van Tiësto die terug aanknoopt met zijn trance verleden. Je avond start goed. Ik zorg voor een streepje zomer op je radio.
3: Please.

0: Young Right Now. Naar top luisteren helpt je al een heel stuk op weg. Robin Schulz en Dennis Lloyd.
1: Dit is top.
0: Al een hele week lang hoor je iedere dag in de partyroom een fragmentje uit het exclusieve interview dat ik had met de Braziliaanse DJ Zurb. En als er één iets is waaraan je Zurb kan herkennen, dan is het toch wel zijn zomerse sound die hij heeft in zijn tracks. En ik vroeg hem dan ook van waar hij de inspiratie haalt.
2: I think because I'm from Brazil and it's kind of like we don't have, you know, that... like very different weathers, you know, our winter is not that winter, so maybe for me it's always summer, and when it's winter in Brazil it's summer in Europe, and I usually come to Europe, so for me I'm like endless summer, you know.
0: Ja, heerlijk, hè? Brazilië zorgt natuurlijk voor zomerse inspiratie, daar is het nooit slecht weer. Daarom heb ik vandaag Location meegebracht voor je van Zurb.

Your Location, dat zal de GPS wel zeggen. Zurb en T.I. Dolla Sign. Ik heb het straks over een andere locatie waar ze een zotfeestje gaan organiseren. In augustus is dat in Kortrijk. Camping Kids Club is er dan weer. En als jij daar wil gaan draaien in de Top Retro Arena Spoiler Room, wel, dan kan dat. Hoe juist, dat leg ik je zo meteen allemaal uit hier bij Top. En dit is Daan, Housewife.

0: Daan en de Classic uit 2004, Housewife. Maar een houseman, dat bestaat ook hoor. Zo modern zijn we wel.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten.

0: Your Summer Beat.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Alesso en Nate Smith, I Like It Like That. Wat er ook plezant zal zijn, dat is een DJ-set draaien op Camping Kitsch Club. En dat zou zomaar kunnen, want wij gaan ervoor zorgen. We hebben geregeld dat er nog een plekje vrij is op de Top Retro Arena Spoiler Room op Camping Kitsch Club, eind augustus. En niet zomaar een plekje, want jij mag die stage gaan openen. Het enige wat je moet doen is je inschrijven met de link. Vind je op topradio.be of de website van Camping Kitsch Club zelf. 5 mensen worden uiteindelijk uitgenodigd om de finale DJ-set te draaien op top 2 op vrijdag 12 juni. En dan bepalen we wie de Top Retro Arena Spoiler Stage daar mag openen op Camping Kitsch Club. Maar niet te lang twijfelen. Je moet het doen voor de aanstaande zondag. Een retro setje maken en ook filmen natuurlijk. Ja, doe maar een beetje zot. En heel veel succes. En wie weet dan, in die grote finale zien we jou terug.
1: Dit is top. We make you move.
0: Straks maak ik nog een beste zomer waarvan Vlaanderen bekend. Eerst Disclosure en Sam Smith.

0: beetje de eerste keer dat we kennis maken met die zotte stem van Sam Smith. 2013. En Disclosure. Het was Latch. Een regenweertje daar buiten. Ja, kijk even. Ja, nog altijd wat gedruppel. En dat betekent ook langere files. E313 tussen Herentals, Westerwommel, Gemverliesje 3 kwartier. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 20 minuten. En 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in de vertraging is dat maximum 1 kwartier. Zometeen, beste zomerwaar van Vlaanderen. Ik zie al dat we richting Limburg moeten.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Away. Of een bek uit Frankrijk, Miles Away. The Party Room. Welke zomerbaars heb jij al gedaan en waar moeten we naartoe? We kunnen elkaar een beetje tips en inspiratie geven. Het kan ook een beachbar zijn natuurlijk aan het zeetje. Dus nomineer die ook maar in onze app of via topradio.be. En wie weet mag je het hier eens komen uitleggen bij mij in de Party Room. En zorg ik ook in ruil voor een tractatie.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: En wie dat vanavond mag komen uitleggen, dat is Anne. Een goedenavond.
2: Goedenavond,
0: welkom bij Top. Zeg eens, welke zomerbar heb jij genomineerd?
2: Ik heb de zomerbar van Kasteel Domein Zellaar genomineerd.
0: En hoe heet die?
2: Zellaar Zomert.
0: Zellaar Zomert. Dat is in Limburg, ja. Hè? Dat is Limburg toch, hè, Bonheide?
2: Nee. Bonheide, dat is Antwerpen, maar dat is Randmechelen.
0: Ah, oké, die kant uit. Ja, ik ben er precies ook niet geweest, dat merk je al meteen. Maar zeg eens, hoe lang is die zomerbar daar al? Weet je dat?
2: Ik denk dat dat nu het zesde jaar is dat ik doe.
0: Heel eindje. Je komt er dus vaak?
2: Ja, bijna wekelijks eigenlijk. Ik ben bijna vast meubilair.
0: Ja, oké. Okay. En je gaat het toch een beetje moeten aanprijzen natuurlijk. Zellaar Zomert. Wat is er daar zo goed? De locatie misschien? Of de mensen die er zijn?
2: Ja, prachtig. Hè? Het is een kasteeldomein. Bij de zomerbar zit je zo echt aan de voet van het kasteel. Je hebt strandstoeltjes, je hebt houten. Supergezellig om te zitten.
0: Beetje het gevoel van aan zee te zijn, maar dan wel in een natuurdomein aan een kasteel, is het dat?
2: Ja, een kasteel met een watergrachtgrond.
0: Ja. En hoe lang is die zomerbaar daar deze zomer? Bedoel, is dat heel het seizoen of duurt het nog langer?
2: Ze zijn open van begin mei tot eind september.
0: Oh, je hebt ruim de tijd. Zeg, wordt er daar ook een beetje muziek gedraaid of is dat echt genieten van het geluid van de vogeltjes?
2: Vooral het geluid van de vogeltjes. Er staat muziek op de achtergrond, maar het is niet echt topradio-muziek. Nee. Het is eerder muziek zo van de jaren 70s, 80s, 90s een beetje.
0: De klassiekers of wat?
2: Ja, klassiekers.
0: Ja, waarom niet, hè? Zeg, en luisteraars die kindjes hebben, kunnen die daar ook iets doen of niet?
2: Absoluut. Ze hebben in het kasteel een dooikspo voor de kindjes. En buiten is er heel veel plaats voor de kindjes om te spelen.
0: Ja. Een beetje voor elk wat wil ze eigenlijk, hè. Je hebt me bijna overtuigd. Ik zou enkel nog eens gewoon willen weten. Anne, wat is jouw favoriete drankje eigenlijk in een zomerbar?
2: Ik drink vooral Desperados. Maar de sangria is eigenlijk ook wel super lekker.
0: Ja, dat gaan we allemaal eens moeten komen proeven. Ja, nee, je hebt me overtuigd. Fantastisch uitgelegd. Hè. Vele mogelijkheden daar in Zellaar Zomert. In Bonheide vanaf nu. Beste zomerbar van Vlaanderen aan. Dankzij jou. Hoe voelt dat?
2: Ja, super. Fantastisch.
0: Ja, fantastisch, hè. En ik ga zorgen de volgende keer dat jij daar langs gaat, dat er een tractatie klaar staat. Dus wat wordt het dan? De Desperados of de Sangria? Je mag kiezen.
2: Ik ga toch eens de Sangria.

0: Ja, ja, Bonheide, dit ligt toch nog een eindje van Limburg, hoor, zeg.
1: Dit is top.
0: Wist jij het? Nee, Zellaar Zomer dus, beste zomerbaar van Vlaanderen geworden. Wat wordt het volgende week? Blijven inschrijven en blijven nomineren via onze topradio.be-app of via de website natuurlijk. Maar het mag, zoals ik al zei, dus ook een beachbar zijn aan zee. Ook eens plezant dat we die kant op gaan. En ben benieuwd wat het dan volgende week zal zijn. Dit hier, dat is de sound die het juist tot de dag van vandaag maakt. You love it or you hate it. Maar origineel is het zo begonnen als een trance DJ. En dat heeft hij eigenlijk nooit echt afgezworen. Maar hij maakte die trance niet meer de laatste tijd. Alhoewel, daar is nu een beetje verandering in gekomen. Hij heeft een nieuw trance nummer uit en ik laat het zo meteen eens horen.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
2: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
3: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
4: We are.
5: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met een camionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete, zei René.
4: We are.
7: Jouw wagen,

staat op nummer 2 in de top hit 40. En vrijdag een nieuwe aflevering met Bart-Jan. Benieuwd of het nummer 1 zou kunnen worden. Medicine van Milk Inc. gaat erover dat muziek een medicijn is waarmee je het probleem aan kan. Music is my medicine, dat je kracht geeft in het leven. En ook eigenlijk ook elk probleem kan vergeten. Ja, toch? Een van Nederlands grootste hitsmachines is terug met een nieuwe song. Maar een song die we niet meer gewoon zijn van hem. Ik heb het over Tiësto. Met zijn Don't Lose Your Head keert hij terug naar zijn trance-tijdperk. Ik heb een fragmentje mee.

Don't Lose Your Head van Tiësto. Vind je hem leuk? Goeie nieuws is, ik kan het nummer al volledig beluisteren, want het kwam afgelopen vrijdag al uit op alle streamingdiensten. En nu een Zwitser met een tropical sound, Yves Larocque. Dat je heimwee krijgt na de zomeravonden van vorige week. Hier is Rise Up.

0: Jerry Roll en Run It. Daarnet hebben we bij Bram de Summer Beat 1000 gelanceerd. Dat betekent dat we vanaf maandag weer de Summer Beat 1000 gaan uitzenden. En jij kan ook bepalen wat er op nummer 1 staat dit jaar. En dat kan je doen uit de top 20 die op topradio.be staat. Kan je erop stemmen. En ik heb mijn drie favorieten al eens uitgekozen. Paradiso Bailando. Daarop kan je stemmen, maar ook Bob Sinclair, Love Generation. Of deze hier, Alex Gaudino. Allemaal mogelijkheden voor de nummer 1. Dan zouden het misschien een beetje outsiders zijn die op 1 staan, maar waarom ook niet?
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ja, dan zitten we al een beetje in de Summer Beat 1000 stemming, want er is een groot nieuw programma met Christophe. Vertel eens, hoe heet dat?
2: Ja, het programma heet Op weg naar de Summer Beat 1000. Het is de bedoeling dat we neuzen in dat gigantische archief van de Summer Beat 1000. Het zijn 1000 plaatjes, Wouter.
0: Van de voorbije jaren dan natuurlijk.
2: Voorbije jaren, ja. Uiteraard, want de Summer Beat 1000 van dit jaar die moet nog samengesteld worden. Maar wat ook belangrijk is, vanaf vandaag kunnen ze stemmen voor die Summer Beat 1000.
0: Ja, klopt.
2: Voor de laatste 20. Dat komt, hè?
0: Oké, dat is heel zeker zo. Ik wens je heel veel plezier met je programma. Weet je al de eerste track die je gaat draaien? Wat wordt de eerste?
2: Anders Nielsen. Salsa Tequila.
0: Salsa Tequila.
2: Chance dat het hier op scherm staat.
0: Ja, nee. Ik dacht dat hij helemaal voorbereid. Nee, dat kan geen kwaad, hè, met zo'n grijze avond. Allee, extra sfeer in de keet zo meteen. Veel plezier met je programma, Christophe. En ik laat hier nog met Harry PFR. Tot morgen.

0: Memory Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Dit is Top!
3: Meteorologisch is hij gestart de zomer deze week en wij van Top zijn meteen van de partij. Ja, de Summer Beat 1000, die longt. Top headlines nu met Simon.
4: Goedenavond. Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. En dat aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook heel veel reacties binnen uit de media- en muziekwereld. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Dame, Belle Press en Nieuws de Stadsbader diep bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas. De extreme hitte in Spanje heeft in mei aan 101 mensen het leven gekost. Dat is een record sinds de start van de metingen in 2015 en ruim 3 keer meer dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. De voorbije dagen sneuvelden er in verschillende Spaanse steden temperatuurrecords door een vroege langdurige hittegolf. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor de impact van zulke vroege hittegolven op de gezondheid. Sinds midden mei is er een preventieplan met kleurencodes actief om de bevolking te beschermen. En dan nog wielrennen. De Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De finale werd ontsierd door een massale valpartij waar ook Arnaud Delis bij betrokken was. Slechts een tiental renners bleef over om voor de dagzegen te sprinten. Red Bull-boren Hans Grohe zat met 3 man mee vooraan, waarna Pitty het ploegenspel perfect afrondde. Hij bleef de Duitser Heidoek en de Let Nijlands voor. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maximaal tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en wolken. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend opnieuw veel wolken bij 18 graden.
3: Toch nog een tweetal plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E313 Lumme-Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem. Een 40-tal minuten moet je daarbij tellen. En op de ring van Antwerpen ook richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar een goede 20-tal minuten.
0: Dit is Top. Op weg naar de Summer Beat 1000. Christophe Aalst.
3: 2 weken lang aftellen naar de zomer, dat doe je met de Summer Beat 1000. Yes, hij zit er weer aan te komen op weg naar... We doen dat samen. Goedenavond.
0: Top.

Ja, Anders Nielsen was in 2014 helemaal geen muzikant, maar een comediant. Hij merkte op dat elke zomerhit een accordeon of saxofoon een goede beat en wat Spaanse woorden bevat. En hij bewees hoe makkelijk het eigenlijk is om een zomerhit te scoren. Salsa Tequila ook. Dit stond vorig jaar in de Summer Beat 1000 en dat zal dit jaar absoluut niet anders zijn. Ja. Fijn dat je erbij bent. Woensdagavond, Club Midweek zit even in de koelkast. Het is aan mij om je op woensdagavond warm te maken richting die Summer Beat 1000 die van start gaat op 15 juni en loopt tot en met vrijdag 26 juni. Twee weken lang dus, met een heerlijk zomers gevoel in je radio. Plaatjes uit die Summer Beat 1000 van vorig jaar. En Soul Central ook terug te vinden in die lijst. Dit is Strings of Life. Goedenavond.

not gonna put up with the drama no more.

0: top.
1: Ja, de muziek van de Banga Boys blijft zo populair bij nieuwe generaties. Boom, boom, boom. En We Like to Party wordt nog steeds aan de lopende band gebruikt op TikTok bijvoorbeeld. En ook komende zomer toeren ze volop. Vrijdag 17 juli, dat is er eentje om aan te stippen. Meeswijk, Maasmechelen. Op het ODK-fest is dat. Je hoorde We're Going to Ibiza van de Banga Boys. Zeg, Pitbull en Kesha, die komen deze zomer ook weer samen op het podium. Vooral in de UK zal dat zijn. Zij stond afgelopen maart nog in de Lotto Arena in Antwerpen. En hij staat op zaterdag 27 juni op Werchter Boutique. Pitbull en Kesha met Timber. Going down.

0: budget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig, schat.
2: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè.
10: Ah, bon?
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
17: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
18: Citroën.
17: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
19: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
19: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
1: Bepat.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
0: We make you move. Top! Op weg naar de Summer Beat 1000.

0: Ja, die van Magic System, die hebben nog maar net een enorme stadion- en arena-tournee aangekondigd om hun 30-jarige carrière te vieren. En dat gaat van start op 5 februari volgend jaar. Ze reizen langs alle grote Franse steden, waaronder Rijssel, wat voor de Belgische fans wel heel dichtbij is. Dus als je die mannen eens live aan het werk wil zien, dan weet je dat meteen. 5 februari, 27 in Rijssel. Magic System en Magic in the Air uit de Summer Beat 1000 van vorig jaar. Nog altijd een tweetal plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E313 Lumme-Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem. En verder ook nog op de ring van Antwerpen richting Nederland is dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Wie de Spaanse zak nu wel vandaag de dag boekt, krijgt geen harde electrobeats meer te horen. Hij heeft zich volledig gestort op de tegenwoordig populaire genres Afro House en Organic House. En uiteraard is die stem die iedereen er herkent in dat nummer niet van zak nu wel zelf. De vocalen werden ingezongen door de Nederlandse Estera Sarita, die destijds toevallig in Barcelona woonde en werkte die tijd. Loca People uit de Summer Beat 1000 van vorig jaar. Een van de Daft Punk boys nu, Thomas Bangalter. Ook hij maakte deel uit van Stardust, die een hit hadden met dit hier. Music sounds better with you.

Hornby en zijn legendarische Bumpy Ride. Dat is geen toeval dat die beat zo uniek en anders klinkt. De man vluchtte op zijn 13e vanuit Congo naar Zweden. En voor dit nummer mixte hij bewust die traditionele Congolese danscultuur met superstrakke Zweedse pop. En toch wel een gouden combinatie bereikt. Want na 16 jaar krijgen we dat melodietje nog steeds niet uit ons hoofd. Hè. Zeg, de baslijn en melodie van Feel It Still, geleend van de legendarische Motown-klassieker Please Mr. Postman uit 1961. Dat is Portugal Man. En hij stak die 60s vibe in dit moderne jasje.

0: Ja, er gaan hardnekkige geruchten op sociale media dat Rihanna op 11 juni zal optreden tijdens de openingsceremonie van het FIFA WK-voetbal in Mexico-stad. Al is dat nog niet officieel bevestigd. Dat zou pas leuk zijn om te zien, maar vooral om nog eens te horen. Hè. Pod Replay uit de Summer Beat 1000 van vorig jaar.
1: Selector.
0: Ja, met die Summerbeat 1000 Selector ga ik samen met jou op zoek naar hits. Nummers waarvan ik nu al voel, deze gaat de komende maanden de festivalweiders, strandbaars en de auto's overnemen. Een potentiële hit die zomaar eens even heel hoog kan gaan eindigen in onze Summerbeat 1000 dit jaar. Maar ik beslis dat niet alleen. Ook jullie kunnen vanaf nu op dit eigenste moment beginnen stemmen voor die Summerbeat 1000. Maar ik ga er al eens eentje voorstellen aan jullie. Is dat goed? Ik ga dat nummer nu voor je instarten en daarna is het dus aan jou. Mag deze track officieel in de Summerbeat 1000 of zeg je van nee, deze mag direct de prullenmand in, wat ik nu eigenlijk al betwijfel. Maar is het een absolute ja of een keiharde nee? En wel, stuur dat maar eens door via de Topradio BE-app. De plaat waar ik het over heb, dat is van de Pausa en Magnetic.
1: Summerbeat 1000 Selector.
2: Top!

0: Paradiso and Bailando. Selector. Ja, de stemmen zijn geteld. De oordeel van de Summerbeat 1000 Selector is geveld. Ik leg de Bausa en Magnetic aan jullie voor. Of je hem graag zou terughoren in de Summerbeat 1000 dit jaar. En ik kan je vertellen dat Bausa en Magnetic officieel toch wel hun plekje zouden kunnen verdienen in die Summerbeat 1000. En voor de minderheid onder jullie die nee stemden, nou, ik zou me toch niet echt zorgen maken, Smeri, alvast nu. Want dat nummer dat ga je deze zomer gegarandeerd nog heel vaak te horen krijgen op de radio.
1: Summerbeat 1000 Selector. Top!

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Top. Op weg naar de Summer Beat 1000. Christophe Aap.
2: De soundtrack naar de zomer, dat is de Summer Beat 1000. Een voorzetje naar dat lijstje. Dat is dit programma Op weg naar. Nog tot 9. En je radio met nu Offenbach.

Norman Jean Martin op de vocals en de heerlijke sample van Kim Wilde's Cambodia. Dat is Overdrive van Offenbach, die op dit moment ook weer volop aan het toeren zijn. En ze zingen zelf nu ook op hun eigen muziek tegenwoordig. Net als die Overdrive van Offenbach stond ook deze in de Summer Beat 1000 van vorig jaar. Ik heb het over A Bit Patchy. Dit is Switch in de Eric Prydz remix.

gloednieuw album aan te komen van de nog steeds jonge kerel. What's Love Got To Do With It? En ja, moet je weten, Tante Tina kwam er speciaal voor uit haar pensioen op haar 80ste. Maar het werd helaas haar allerlaatste release ooit. Dat weten wij. 83 is ze geworden. Kygo was 28 tijdens die collab. Een leeftijdsverschil van 52 jaar. Maar je hoort daar helemaal niks van natuurlijk. Hè. Next is dit zomerstrackje uit de Summer Beat 1000.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in...

0: Your Summer Beat.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben per se strandzet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.
0: Op weg naar de Summer Beat 1000. Good job.

0: Jan.
1: What? I don't understand.
0: Handen in de lucht voor Jason Derulo. Al kan het best wel gevaarlijk zijn als je op de baan bent. Hè. Hou ze best op dat stuur. Moet je weten dat hij onlangs wist te vertellen dat hij er serieus over heeft nagedacht om volledig te stoppen met het maken van muziek. Hij wil gaan genieten van zijn rust en met een drankje op het strand gaan liggen. Ja, echt waar. Willen we dat allemaal niet. Dirty Talk ongetwijfeld ook dit jaar in de Summer Beat 1000 terug te vinden. Nu, om even terug te komen op die Summer Beat 1000 die er nu echt wel zit aan te komen deze maand. Wat is jouw ultieme zomertrack? Wat is voor jou zomer, muzikaal gewijs liever als je dat op de radio hoort? Naar die track ben ik op zoek van jou. Speel dat eens even door via de Top Radio BE app als je wil. Ik heb nu Til West voor jou in Op weg naar de Summer Beat 1000. Je kent hem ongetwijfeld. Dit is Same Man.

Alesso en One Republic, If I Lose Myself. Eén enkele plaats waar je nog aanschuift op deze woensdagavond, dat is op de E313 Rans-Antwerpen tussen Rans en Antwerpen-Oost. Je bent daar een 20-tal minuten kwijt.

Yves zelf wist te vertellen over de track. Dat is dat mannelijke platenbonzen de track destijds tegen probeerden te houden, omdat ze niet geloofden in de crossover tussen rap en pop. En Yves hield voet bij stuk tot op de dag van vandaag. Noemt ze die Let Me Blow Your Mind haar absolute favoriet om live te performen. En ze is trouwens ook opnieuw bezig met het maken van nieuwe muziek, die Yves. Ik hou dat in de gaten voor jou. Eentje dat mij persoonlijk 200% zomer uitstraalt, dat is deze. Love Me, Daniel Bovee en Nelson. Goeie avond.

Viva Fish, Go Deep, The Cure en The Cars. Ja, als je houdt van het land Polen en je bent daar al naar clubs geweest, muziekclubs om het even toch te verduidelijken, dan weet je dat het er altijd boemkop is. Geweldig is dat, of je moet dat zelf maar eens meemaken. En in juli reist, ik heb een, ja, die meneer die nu klaar staat voor jou, door naar al die clubs in Polen. Dus als je een reisje hebt gepland en je gaat daar met de vrienden iets gaan drinken of een dansje passeren, dan is de kans groot dat je hem daar wel weet te vinden. Ik heb het over Jacksumi en zijn Pedro. Oh,

cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Dit hoor je op Top

D'Angelo, Layback Luke, Robin S. Show Me Love. Wat is het ultieme gevoel van de zomer? Is het de geur van zonnebrandcrème, de eerste slok van Aperol Spritz, of is het toch die ene specifieke melodie, de track die je toch wel direct meeneemt naar het strand? Ik vroeg je naar jouw absolute zomertrack en Lynn heeft die ook ingestuurd en voor haar is dat deze track, Taste of Summer van Sonic Inc. Enjoy, Lynn!

0: als in het vorig uurtje van Op weg naar de Solo Beat 1000. Een tipje van mij dat ik naar boven heb gehaald. Misschien wel in het lijstje te stemmen. Dit jaar, hè. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy.
1: Dit is Stop. We make you make you move.
0: Summer Beat 1000. Ja, op weg naar de Summer Beat 1000. Als je hebt geluisterd de afgelopen twee uur, dan weet je dat er een pak enorm goede muziek is om de keuze te maken voor dat lijstje dat binnenkort weer wordt samengesteld. En ook jij kan dus vanaf vandaag jouw drie Summer Beats binnenleveren, zoals elk jaar. Jij bepaalt dus een stukje mee waar je favoriete tracks terechtkomen. Die kan je dan bijvoorbeeld in het lijstje stemmen. We houden daar echt wel rekening mee. Dat moet je weten. Ik heb er nog eentje voor jou, net voor 9. Sono, Keep Control. En ik hoor je graag zondag voor de

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio Play.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta. Zo